0: Shem Toubé en zijn groep Abana Bana Seri waren betrekkelijk honkvast. Ze hadden een thuisbasis op hun geboortegrond in West-Kenia, in en rond de stad Bunyore. De groep heeft wel enkele internationale tours naar Europa gemaakt en heeft toen ook Nederland aangedaan, zoals voor het World Roots Festival in 1991. In dat jaar verscheen het stevig geproduceerde album van de groep, waarin zij ondersteuning kregen van diverse mensen uit de Britse folk-rockwereld, van leden van de Oysterband en de Mustafas, hetgeen de plaat een bijzondere inkleuring geeft. U hoort nu enkele nummers van die plaat en een fragment van het optreden in de Melkweg tijdens het World Roots Festival.
1: Akala kato akakweza ingaka khoranga.

U luistert naar de groep Abana Bas Naseri als eerbetoon aan de oprichter, zanger, gitarist Shem Toubé, die in februari jongstleden is overleden. U hoort nog twee oude opnames uit het singlearchief van Shem Toubé zelf, die in 2017 op cassette zijn verschenen. En tot slot een registratie uit 2018 uit het mooie Singing Wells project, waarin veel, vaak traditionele muziek uit diverse Oost-Afrikaanse landen die geheel dreigt te verdwijnen voor de vergetelheid wordt behoed. De speellijst van deze uitzending kunt u weer vinden op concertzender.nl en dit programma is samengesteld door Karel Kooijman.

Ah, cheio de guaiá.

Dit is de concertzender met de zwervende microfoon. Deze maand 4 programma's met flamenco-muziek. En dit is deel 1. We beginnen met de cantaore flamenco Juan Talega. 2 nummers, A quien le contaré yo en Te tenía que farta.

U hoorde de zangeres Tia Anika La Pirinjaca met 3 nummers. We gaan verder met 2 solostukken op gitaar door Sabicas. De Tarantas Ecos de la Mina en de Alegría Campina Andaluza.

Dit is de Concertzender met flamenco-muziek in de zwervende microfoon. U hoorde zojuist twee solostukken op gitaar door Sabicas. En dan nu de fluweelachtige klanken van de Cantaore Pepe de Marchena.

U hoorde Cora-speler, zanger, componist Sekou Koyate en vier tracks van zijn laatste cd Sabaru. Als laatste cd van Deze Wereld Mineralen gaan we luisteren naar Rabassa, onze eigen Rotterdamse Kaapverdische band. Wie kent ze niet? De Gebroeders Ortet met zangeres Teresa Fernandez, Paulo Bouwman zang en gitaar, Cabinet Traore op trompet en Hans de Lange op percussie. Ze hebben een nieuwe cd uitgebracht, Ora Te Passa. En daar laten we u graag een paar nummers van horen. En dan ga je ook alvast vermelden dat u heeft geluisterd naar Wereldmineralen, samengesteld door Caroline Claire. En dat u natuurlijk alle informatie van dit programma kunt vinden op de site concertcenter.nl.

Welkom bij Metamorfose. Wie ooit het geluk heeft gehad om op een vroege lenteochtend alleen te mogen ronddwalen in de paleizen van het Alhambra, begrijpt de magie van het geluid van water. Het is nog stil, de grote horde van bezoekers moet nog komen en het zachte geruis van waterstromen en fonteinen weerkaatst ongehinderd langs de muren. Het is een magische ervaring voor wie daar oor voor heeft. Dat oor hadden de Moorse bouwers van het paleizencomplex boven Granada zeker. Want water is op een subtiele manier overal aanwezig in de prachtige zalen, patio's en tuinen van het Alhambra en het aangrenzende Generalife. Het geluid daarvan brengt de sensualiteit van de ruimtes tot leven en geeft verkoeling in de hitte van een Spaanse zomerdag. De architect en muzikus Eduardo Paniagua maakte met het trio El Arabi een cd over de poëzie van het water van het Alhambra. Op El Agua de la Alhambra zingen ze liederen van Ibn al-Jatib, de laatste grote 14e-eeuwse dichter-filosoof aan het Hof van Granada, die uiteindelijk in ongenade raakte en dat met zijn leven moest bekopen. Ondanks zijn veten met de heersers van het Alhambra versieren sommige van zijn gedichten nog steeds de muren van de Salón de los Embajadores in het paleis. De liederen op deze cd met de Al-Andalus-muziek van Eduardo Paniagua zijn gegroepeerd in twee segmenten. Allereerst nemen we u mee naar de tuinen van het Alhambra en los Jardines de la Alhambra.

U luistert naar de Concertzender met het programma Metamorfosen over de poëzie van het water van het Alhambra in Granada. Het tweede deel van de cd van Eduardo Paniagua met het trio El Arabi is gewijd aan de tuinen van de Generalife, het buitenpaleis aan de rand van het Alhambra-complex. Ook hier gebruikten de 14e-eeuwse ontwerpers van het Moorse paleis kunstig aangelegde waterlopen en fonteinen om de mystieke en verkoelende sfeer van de tuinen te versterken. U hoort vier nummers, geïnspireerd op de tuinen van de Generalife en de poëzie van Ibn al-Jatib, afsluitend gevolgd door een aantal tracks van een latere cd van Paniagua, samen met Omar Metioui en het gezelschap Ibn Baya.

En het was de fascinerende muziek van Mulatu Astatke. In het nummer Money Gods van Song Yuse, dat u daarna hoorde, wordt boeddhistische zang gecombineerd met traditionele instrumenten en samples van omgevingsgeluiden van stad en land. Het werd gespeeld door het Song Yuse opgerichte experimentele ensemble Dawang Gang. Tin Beer, wat u nu gaat horen, komt van dezelfde cd. In zijn herhalingen heeft het iets meditatiefs. En daarom laten we het volgen door Yamore van Salif Keita. En nog twee nummers van zijn cd Mofu.

Dit is de concertzender met Wereldmineralen. Met vandaag opname van drie bekende vertolkers van de Noord-Indiaanse raga. Sitariste Anushka Shankar, zangeres Gauri Patare en violiste N. Rajam. De speellijst van dit programma vindt u op onze website concertzender.nl.

Dit was het programma Wereldmineralen, waarin vandaag drie bekende vertolkers van de Noord-Indiase raga waren te horen. Sitar-speelster Anushka Shankar, en zij speelde de raga Yageswari. Daarna volgde zangeres Gauri Patare met de compositie Kaise Jiya Tarasat. De uitzending besloot met een opname van violiste N. Rajam in de raga Padmanjari. De speellijst vindt u op onze site concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom bij Metamorfose. Wie ooit het geluk heeft gehad om op een vroege lenteochtend alleen te mogen ronddwalen in de paleizen van het Alhambra, begrijpt de magie van het geluid van water. Het is nog stil, de grote horde van bezoekers moet nog komen en het zachte geruis van waterstromen en fonteinen weerkaatst ongehinderd langs de muren. Het is een magische ervaring voor wie daar oor voor heeft. Dat oor hadden de Moorse bouwers van het paleizencomplex boven Granada zeker. Want water is op een subtiele manier overal aanwezig in de prachtige zalen, patio's en tuinen van het Alhambra en het aangrenzende Generalife. Het geluid daarvan brengt de sensualiteit van de ruimtes tot leven en geeft verkoeling in de hitte van een Spaanse zomerdag. De architect en muzikus Eduardo Paniagua maakte met het trio El Arabi een cd over de poëzie van het water van het Alhambra. Op El Agua de la Alhambra zingen ze liederen van Ibn al-Jatib, de laatste grote 14e-eeuwse dichter-filosoof aan het Hof van Granada, die uiteindelijk in ongenade raakte en dat met zijn leven moest bekopen. Ondanks zijn veten met de heersers van het Alhambra versieren sommige van zijn gedichten nog steeds de muren van de Salón de los Embajadores in het paleis. De liederen op deze cd met de Al-Andalus-muziek van Eduardo Paniagua zijn gegroepeerd in twee segmenten. Allereerst nemen we u mee naar de tuinen van het Alhambra en Los Jardines de la Alhambra.

U luistert naar de Concertzender met het programma Metamorfosen over de poëzie van het water van het Alhambra in Granada. Het tweede deel van de cd van Eduardo Paniagua met het trio El Arabi is gewijd aan de tuinen van de Generalife, het buitenpaleis aan de rand van het Alhambra-complex. Ook hier gebruikten de 14e-eeuwse ontwerpers van het Moorse paleis kunstig aangelegde waterlopen en fonteinen om de mystieke en verkoelende sfeer van de tuinen te versterken. U hoort vier nummers, geïnspireerd op de tuinen van de Generalife en de poëzie van Ibn al-Jatib, afsluitend gevolgd door een aantal tracks van een latere cd van Paniagua, samen met Omar Metioui en het gezelschap Ibn Bayah.

U luistert naar het concert van Arriva, die op 15 december 2012 optraden in Raza, Utrecht. Ze brachten nummers van hun laatste cd, Anatolian Alchemy, die internationaal bijzonder goed ontvangen is. Een voorbeeld hiervan? Het Engelse muziektijdschrift Songlines geeft 2 maandelijks een compilatie wereldmuziek-cd uit. De bekende producent en schrijver Drew Boyd selecteerde voor de maart-april cd het nummer Macked Up van Arriva, het nummer dat u als eerste kon beluisteren in dit programma. In het tweede deel van dit programma nog 3 muziekstukken. Nushi van Mehmet Polat, daarna Laloun, maar eerst Bergamo Flower, beide van Alex Simu.

U hebt geluisterd naar Concert in the Live met het concert van Arriva van 15 december 2012, ter gelegenheid van het uitbrengen van een tweede cd, Anatolian Alchemy. Dit concert vond plaats in Raza, Utrecht. De opnametechnicus is Wijnand de Groot, de producent is Oriane van der Heijden. En het programma is samengesteld door Caroline Kleijren. U vindt informatie en de speellijst terug op onze website concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender en voor het komend uur stappen we in de Orient Express en de reis die gaat naar India. We gaan luisteren naar muziek afkomstig van de CD Raga Lalit en die is van Johar Ali Khan. De Indiase vioolkunstenaar Johar Ali Khan die speelt twee stukken van het album Raga Lita. De Indiase vioolkunstenaar Johar Ali Khan speelt twee stukken van het album Raga Lalit, te weten Aochar en Vilambit Ghat en Drut Ghat. Voor Johar Ali Khan komt muziek uit zijn hart en hoe meer je het geluid van het hart visualiseert, hoe beter je presteert op een instrument, een waarheid als een koe. En we gaan het beluisteren.

Een van de oudste instrumenten is de Japanse bamboefluit, de shakuhachi. Het vereist jaren van training om vooral de finesse van het instrument te doorgronden. De muziek van de shakuhachi is nauw verbonden aan de zen-filosofie. Riley Lee bespeelt de shakuhachi in combinatie met de koto van zijn broer Gabriel. Omdat de opnamen nooit in digitale vorm werden uitgebracht, hebben wij het van de ouderwetse LP overgezet. En u zult merken dat die niet in al te beste staat verkeerde. De Duitse multimuzikant Stefan Mikus verdiepte zich in verschillende fluiten uit diverse landen en streken van uiteenlopende volkeren. In een lange trek van Mikus kunt u tussen diverse begeleidingsinstrumenten achtereenvolgens de trompetachtige klanken van het dubbelriet van de Burmese Ne ontdekken, dan de Suling, een fluit uit het Gamelan-orkest en tenslotte de Egyptische Nai.

We kunnen onmogelijk volledig zijn in dit uur. En eerlijk gezegd hadden we dit populaire instrument eigenlijk onvermeld willen laten. Het is door de vele goedkope imitatie-volksorkesten uit Peru of de gênante toepassingen in zogenaamde romantische zigeunermelodieën verworden tot een parodie. Tot we ons realiseerden dat een van de allereerste wereldmuziekvertolkers uit Zuid-Amerika dit instrument in al zijn schoonheid en waarde bespeelde. We sluiten daarom met respect voor de veel te vroeg overleden Argentijnse muzikant Dario Dominguez deze aflevering van Metamorfose over fluiten af. Dominguez liet de wereld kennis maken met inheemse Zuid-Amerikaanse fluiten, waaronder dus ook de panfluit. Voor de volledige speellijst gaat u naar concertzender.nl. De reeks Special Instruments in Metamorfose wordt samengesteld door Marius Roeting.

Het komend uur bij de Concertzender maken we vrij voor een nieuwe aflevering van Orient Express. In deze aflevering van Orient Express gaat de reis naar Afghanistan. En dat doen we aan de hand van één cd met de titel Afghan Music. En die is van Zore Joya en Hussein Arman. Het ensemble zet zich in voor het behoud van de muzikale traditie van Afghanistan na de culturele vernietiging door de Taliban. Het repertoire gaat over de muziek van de verschillende regio's, volkeren en etnische groepen die in Afghanistan wonen, tot aan de populaire liedjes uit de vredige tijd. Het ensemble speelt op traditionele instrumenten zoals er zijn verschillende luiten, harmonium en de viool.

Met deze muziek, uitgevoerd door onder andere Appellation Contrôlée, Gilbert Isbijn en Yp Fourier, wordt wel duidelijk dat de revival van de draailier niet alleen het opnieuw spelen van oude melodieën inhoudt. Zowel in speelstijl, techniek, bouwwijze en technische mogelijkheden van het instrument hebben flinke innovaties plaatsgevonden. Spelers beperken zich niet alleen tot overgeleverd werk, maar grenzen worden ook muzikaal verkend. Van klassiek, jazz, vrije improvisatie tot techno. De Fransman Gilles Chabenat wordt algemeen beschouwd als 's werelds beste draailierspeler. Van hem allereerst een solo-uitvoering, waarbij hij de volle mogelijkheden van zijn instrument demonstreert. Daarna een Arabische compositie, uitgevoerd door Chabenat met Tram Trio. En we sluiten af met vernieuwer en grote improvisatie-wizard Valentin Clastrier.

El Castel, muziek van Valentin Clastrier. We besluiten deze metamorfose rond de draailier met een medley van het trio Patrick Bouffard. Deze metamorfose werd samengesteld door Marius Roeting.

Welkom op de Concertzender bij het programma Wereldmineralen. We beginnen vandaag met Sally Noor. Deze in Nederland wonende Soedanese zanger won in 2000 de Grote Prijs van Nederland in de categorie Singer-Songwriter. Hij speelde in die tijd ook samen met de inmiddels bekende Ethiopische zangeres Mineshu in de groep Africa Unite. U gaat nu luisteren naar een uit datzelfde jaar afkomstige cd, Songs from the Village.

Dit was Sally Noor. In het volgende blok luistert u naar de uit Bulgarije afkomstige vrouwengroep Le Mystère des Voix Bulgares. Dit a cappella koor bestaat al sinds 1952 en laat een prachtig meerstemmig geluid horen.

U luisterde naar de Bulgaarse polyfonie van Le Mystère des Voix Bulgares. Conga Boyka verraste de flamenco-wereld in 2007 met een eigenzinnige flamenco-cd. Op de cd El Último Tragio maakt ze een uitstapje naar de Latin Jazz, begeleid door Chuco Valdés op de piano.

Dit was Concha Buica en Chuco Valdés met drie nummers van de cd El Último Tragio. Radio Tarifa speelt Spaanse muziek met elementen uit de verschillende culturen die Spanje in de loop der eeuwen hebben beïnvloed, van middeleeuwse en Arabische muziek tot flamenco, rock en jazz. U gaat luisteren naar drie nummers van de cd Cruzando el Río.

U luisterde naar Radio Tarifa met drie nummers van hun cd Cruzando del Rio. Tot slot de spannende muziek van Taranya, de groep rond de Nederlands-Turkse percussionist Şahin Düring. Tarana speelt een crossover van Balkan, Gypsy, Afro, Turkse trance en Indiase funk. In 2008 kwam hun eerste cd Mundus uit. Hier volgen een aantal tracks van een eerder verschenen demo-cd, waaronder het nummer Ali Ternam.

0: U luisterde naar Tarana, Nomads in Music. De volledige speellijst is te vinden op onze website concertzender.nl en dan doorklikken naar Wereldmineralen. Dit programma werd samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.
1: Hier stroom ben ik allemaal van de Silver Gale. She jumped over the slackrops of Carlisle. She jumped over 24 glasses of water, never spilt a drop. And bra and the bra and bra and bra and bra and bra and bra and bra and bra and bra and bra and bra and bra and bra and bra and bra and bra and bra and bra and bra and bra and bra and bra and bra and bra and bra. Oh, my God.

Hartelijk welkom bij het programma Metamorfose. Het thema van deze uitzending is Lusofone muziek. Dit is muziek afkomstig uit landen waar Portugees Creools of Portugees gesproken wordt. U kunt luisteren naar muzikanten uit Brazilië, Angola, Mozambique, Kaapverdië en Portugal. Als eerste het Orquestra Marabenta uit Mozambique en daarna de Kaapverdiaanse Teresinha Araúja. En ook kunt u uitkijken naar muziek van de Braziliaanse zangeres Gal Costa. We beginnen met het nummer A Primeira Vista van haar landgenoot Chico César.

de Angolese superster Bonga in het nummer Bairo. Hij werd bekend als atleet, muzikant en als voorvechter van de onafhankelijkheid van Angola. De mix tussen Portugese en Angolese invloeden is in zijn muziek duidelijk te horen. Met het volgende nummer, Ulungu Awami van Zeda Luna, blijven we in Angolese sferen.

U hoorde Zeda Luna met Ulunguam en daarna het Braziliaanse liedje Bate Canela van Rosa de Auro. Verder hoorde u onder andere Chico met zijn beroemde Samba de Orly. U kunt nu luisteren naar een Caladera van Cesaria Evora en naar Cristina Branco met een muzikale bewerking van Slauerhoffs Os Solitarios. De zangeres vond in de gedichten van deze Nederlandse schrijver een goede bewoording van saudade. Het zeeliedenleven vol heimwee en onvervulde verlangens staat in Slauerhoffs werk altijd centraal. Na deze fado kunt u zich opmaken voor een dansbare funana van de Portugees-Kaapverdiaanse zangeres Lura.

Tot slot van dit programma draaien wij voor u het nummer Boa Noite Solidão van de Portugese fado-zangeres Marisa. Vanaf 27 november is deze mooie zangeres in ons land, waar ze concerten zal geven in Groningen, Amsterdam en Eindhoven. Voor meer informatie over deze concerten en voor de volledige speellijst van deze uitzending, natuurlijk naar onze website concertzender.nl. Suzanne van der Pol stelde dit programma voor de Concertzender samen.

0: Heel hartelijk welkom bij de Concertzender bij Acoustic Roots. Vorige keer zijn we weer gestart met de opnames in Podium Oost. Na een tijdje in lockdown gezeten te hebben en bij John O'McCleary in het tuinhuis te hebben opgenomen. Wat ook heel erg leuk was, maar we zijn blij dat we weer in Podium Oost terug zijn. Vorige keer was Simone Bottasso te gast met zijn broer Nicolo, het duo Bottasso. En dit keer kunt u gaan luisteren naar een opname van een aflevering van de serie van Simone Bottasso Invites in het Batavierhuis in Rotterdam. Simone, people can listen to the performance of Nagonia from Belgium, are they? Yeah. Why did you invite them?
1: I invited them because, first of all, they are one of my favorite bands from not only Balfolk. They are very good. Balfolk, and I think they changed a bit the history of folk in the Flanders, but also for the sweetness they have when they play, also for people standing. And I knew that they like playing for concerts, but they don't have so often the possibility to play for people that are just listening to them. So I thought this is the best occasion to gather again together. They are two musicians. They are a couple.
0: Yes.
1: And they play bagpipe and Tone. Pamierlo plays bagpipe and that tracksuck and also saxophone. And Pascal Rubens, she plays violin and accordion. She is also a singer. And they compose music together.
0: We're going to listen to Nagonia. Thank you very much.
1: Thanks for inviting me.
0: And see you another time in Acoustic Roots. Thank you very much.
2: Dankjewel. Ik ga in het Nederlands praten, als dat voor iedereen oké is. Niemand reageert, dus...
3: Ja.
2: Of hebben jullie liever dat ik in het Engels zou praten?
4: Maar
2: ook
3: niet. Nee? Oké.
2: Dus in het Nederlands is oké. Voilà, wij zijn eigenlijk heel blij dat wij hier kunnen spelen. Dus thank you, Simone. Want het is het eerste concert met publiek dat we geven sinds het begin van de corona-uitbraak. Dus joepie, eindelijk. En daarom ook dankjewel dat jullie zijn gekomen, want we vonden het wel wat spannend. Gaan de mensen er nu op afkomen, maar het is heel leuk van jullie te zien. Ook al zitten jullie een beetje op afstand, dan nog voelt het heel, heel gezellig aan dat er echt publiek is. Voilà. Wij gaan voor jullie ongeveer 45 minuten muziek spelen. En deze avond doen we nog eens hetzelfde met een paar andere nummers. Dus we zijn echt heel blij dat we dat kunnen doen. En we gaan beginnen met een nummer dat Het Noorden noemt. En Het Noorden is het noorden natuurlijk van de windstreek, maar is ook een gebied ten noorden van Turnhout waar dat heel veel grutto's zitten. En in Nederland kennen jullie de grutto ook, dat is een weidevogel. Voilà, en daaraan is het eigenlijk opgedragen.

Oh, echt applaus. Echt applaus. Dat heb ik ook gemist. Grappig. Ik zeg dat omdat we een keer... En ik hoorde hier dat... Wie was het? De mevrouw van achteruit hadden gezien. We hebben een keer een livestream gedaan. Dus een livestream is een concert voor een camera. Maar dat was toch ook wel heel speciaal om dat te doen. Omdat je, dus uw publiek is de cameraman eigenlijk. En dat voelt toch helemaal anders. En wij wisten eigenlijk ook niet goed hoeveel mensen dat er dan keken. Want ja, je speelt aan je muziek. Plus, dat was voor ons in een hele... In een studio waar dat het ook heel... Hier heb je nog klank van de ruimte, maar daar in zo'n studio is het heel erg gedempt. Dus we moesten ons heel erg concentreren om te kunnen spelen. Dus heel blij dat het hier echt is. Je ziet hier allemaal microfoons staan. Nochtans hebben we niet versterkt, maar we worden wel opgenomen. Hierachter staat een busje van de concertzender. En de concertzender die gaat het concertje opnieuw uitzenden. En ik heb het net even nagevraagd. Ik kan het via een internetradio opnieuw beluisteren of digitale kabel in Nederland of via een app. Dus dat is de concertzender. Oké. Het volgende liedje dat we gaan spelen heet Mira.

record. En ik moet mij nog eens excuseren bij de man van de radio, want ik ga weer wisselen van accordeon. Ja. We gaan een paar valsjes spelen die opgedragen zijn aan Engeland. Af en toe spelen we ook in Engeland. En ik vertel daar altijd hetzelfde verhaal bij, ondertussen is het heel saai, maar het gaat over Halsey, een kasteel in Engeland. En dat is cadeau gedaan door een ouder koppel die dat hebben geschonken aan de volkassociatie. Dus voilà, daarbij de vraag, als je een kasteel over hebt, dan mag je het aan Simone schenken hier in Rotterdam. Die gaat er zeker iets leuks mee doen.

0: Merci. Oké, wij zijn Nagagonia. Wij bestaan uit twee Belgen. En twee Belgen die ook een koppel zijn. Dus Pascal is mijn echtgenote. Of ik ben de echtgenoot van Pascal. Dat je het ook bekijkt. Dus Pascal Rubens en Toon van Milo. En wij bestaan als Nagagonia duo sinds 2003. Dus ondertussen 17 jaar lang. En dat zijn 17 heel fijne en intense jaren geweest. We spelen dus folkmuziek. Folkmuziek die we zelf schrijven. Dus de liedjes maken we eigenlijk zelf. Dat is een van de dingen die we allebei heel graag doen. Muziek componeren. En dan treden we er dus samen mee op. En meestal spelen we voor dansende mensen. Dus we zijn heel blij dat we eigenlijk hier vandaag in het Batavierhuis in Rotterdam ook eens concert kunnen spelen. Want we spelen ook graag concert, maar we zijn het minder gewoon. Ja. Dus ik weet niet of jij daar nog iets aan wil toevoegen.
1: Nee, misschien iets rond het instrumentarium. Ja. Dus voilà, Toon speelt dus diatonisch accordeon en dan sopraan sax en allerlei verschillende soorten doedelzakken. Voilà. En ik speel ook diatonisch accordeon en viool. En ik zing af en toe.

0: Oké, wij gaan nog één liedje spelen met twee en dan gaan we een eregast op het podium vragen. Maar dus eerst nog eentje met twee. Het is een liedje van Pascal dat opgedragen is aan twee Thea's. Hier is per toeval geen Thea in de zaal. Dan zou het aan drie
1: niemand
0: Thea's kunnen...
1: 200 mensen Thea. Het is eigenlijk een opgedragen aan een Thea die gestorven is en een Thea die geboren is. Bijna ongeveer dezelfde grote vallen. En het is ook een nieuwe melodie. Een, twee.

Okay. Als je ooit doedelzak begint te spelen, dan ben je eigenlijk onmiddellijk verslaafd aan dat instrument. En daar komt dan nog een bijkomende ziekte bij, ook nog. Dat is dat je ook alle instrumenten of alle doedelzakken wilt kopen. Tot groot plezier van mijn prachtige echtgenote. Dus heel veel opbrengst van onze optredens is gegaan in de aankoop van doedelzakken. Dus ik heb thuis in mijn repetitieruimte een rek van de IKEA. En dat hangt, dat is ongeveer 1,5 meter aan een stuk, allemaal verschillende doedelzakken. En allemaal verschillende doedelzakken, want de meeste mensen denken dat de doedelzak een Schots instrument is. Maar er zijn ontzettend veel verschillende types doedelzakken. En eigenlijk is de Schotse doedelzak zeker de meest bekende, maar zeker niet de oudste doedelzak. Dus de oorsprong van de doedelzak ligt in India. En dan is dat instrument eigenlijk een beetje gereisd via de zijderoute richting Europa, zou je kunnen zeggen. En je hebt dus in heel dat gebied doedelzakken. Dus als je in Turkije gaat kijken, heb je doedelzakken. Als je in Griekenland gaat kijken, heb je verschillende types doedelzakken. En dat verschilt heel fel per streek. De doedelzakken die ik vandaag, of de doedelzak, want nu heb ik er maar één bij, die ik speel, is een instrument uit Centraal-Frankrijk, de Grand Bourbonnais. En heeft nogal een zachte klank. Een Schotse doedelzak is een instrument dat echt heel veel indruk maakt en daarvoor ook vaak werd gebruikt om naar de oorlog te trekken. Ja. Ik ben nog niet met deze doedelzak naar de oorlog getrokken en ik ga dat ook niet doen, denk ik. In Bretagne heb je een heel mooi type doedelzak, de Biniou Koos. En de Biniou Brass is een instrument dat dichter ligt bij de Schotse doedelzakken. Maar dus de Biniou Koos is eigenlijk een... Ooit las ik op een website, vond ik een heel leuke beschrijving van de Biniou Koos. This is the bagpipe your mother warned you for. Omdat het is een schelmeitje dat ongeveer, laten we zeggen, 15 centimeter groot is. Dus piepklein. Ik krijg er juist die vingers op. Klinkt oorverdovend luid. Oorverdovend, dus het wordt meestal in combinatie met de bombarden ook gespeeld. Buiten kunt 300 man zonder problemen aan het dansen krijgen. En het is dus ontzettend luid, maar ook ontzettend hoog. Dus, het is echt een giller, echt een heerlijke giller. Okay, ja. We gaan Simone op het podium vragen. Maar eigenlijk is het Simone die ons op het podium heeft gevraagd. Ja. Zonder Simone in de hemel te willen prijzen, maar wel enorm genieten van Simone en zijn muziek en zijn openheid als muzikant. Want Simone is echt toch wel iemand die grenzen verlegt op het vlak van accordeon. En we zijn dus ook heel blij dat we met hem kunnen spelen. Voilà. We gaan een paar bourrées voor jullie spelen. Met de doedelzak. Ik heb dus een moeder die, ik hoop dat ze niet kijkt, maar die niet zo erg van doedelzak houdt. Dan heb je zo'n zoon die doedelzak speelt. Dat is toch...

0: Oké.
1: Simone die leegt ongeveer, denk ik, 15 keer zo snel als wij. Of 16 keer, één tussen de twee. Ik weet niet of hij het gemerkt hebt, maar hij speelt ook de bassen, de melodie met de bassen. Dus daar zouden wij ongeveer 20 jaar over doen, maar... Oké. Nu gaan we voor jullie een nummertje spelen dat Pascal heeft gemaakt. En dat, dat is een nummertje dat opgedragen is aan een keukenprinses uit Engeland. Voilà.

Super. Alrighty. En jullie hebben betaald voor het duo-concert, maar jullie krijgen een kwartet-concert. Want jullie hebben waarschijnlijk al gezien dat hier nog één stoel staat. En weten jullie al wie dat de gast is?

Inderdaad. Em Rifó, você faz o que eu deu van Novos Baianos? É, você faz retrato com Pepeu Gomes? Baby Consuelo. Ze heette nu Baby do Brasil, assanhado, heerlijk. Nou ja, hier zingen ze dus jouw chorinho, de meeste traditioneel. En als opening van deze blokje hebben wij Ainda Bem, Marisa Monte.

Dominguinho, sete meninas, forró van de beste kwaliteit, jongens. Ja, en daarvoor hadden wij Tonzé. Hij was de ontcijferer van de Braziliaanse muziek. Is de ontcijferer van de Braziliaanse muziek. Tonzé, dat was een nummer voor Jimi Hendrix en die heet Jimi Hendrix. Geef je aan, Jimi Hendrix.

Ja, en we hebben deze set geopend met Visgo da Jaca van Martinho da Vila, maar wel afgesloten met Portela das Maravilhas, Carnaval, Samba Enredo. Zo lekker, echt. Goed voor je benen, goed voor je billen. Heel goed. En dames en heren, dat is het einde van de Brasil da Lil van deze maand. Ik hoop jullie heel snel te zien horen ergens. Tot ziens. Doei.

Dit is de concertzender met het programma Mariamma. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En in deze nieuwe aflevering aandacht voor nieuw verschenen cd's uit Afrika.

Yama. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En in deze nieuwe aflevering aandacht voor nieuw verschenen cd's uit Afrika.

Shiran-fan van Baseku Kouyaté uit Mali. En hij is een virtuoos op de ngoni. En een ngoni is een West-Afrikaans snaarinstrument. Een kruising tussen een harp en een luid. En het klinkt een beetje als de banjo. En Baseku Kouyaté bespeelt dit alsof het een elektrische gitaar is. Een beetje zelfs doet wel denken aan Jimi Hendrix in zijn gloriejaren. In ieder geval, dit staat allemaal op de nieuwe cd van Baseku Kouyaté. De cd heet Ba Power. En we gaan van West-Afrika over naar Oost-Afrika.

Ethiocolor uit Ethiopië met het nummer Ante Gondari. Het staat op de allereerste cd van deze groep. En het is een hele interessante band, omdat het bestaat allemaal uit jonge mensen uit Ethiopië. Maar die teruggrijpen op de traditionele muziek van Ethiopië. En ze proberen ook alle stijlen en dansen van Ethiopië op te voeren. En ik heb ze op de Womex zien optreden. Afgelopen Womex in november 2014 in Spanje. Het was echt een geweldige show. En live komt het echt helemaal tot z'n recht. Het is echt een super energieke band met heel veel dans en zang. De naam is Ethiocolor. We gaan van Ethiopië naar Egypte.

Fi Belat El Agayeb van zangeres Dina El Vedida. Zij komt uit Egypte, is pas 27 jaar en debuteerde onlangs met een prachtige cd genaamd Turning Back. En daar kan je een hele mooie mengeling horen van traditionele Egyptische muziek, maar ook rock-invloeden en jazz af en toe zelfs. Het is een hele bijzondere zangeres, prachtige stem. Ze deed verleden jaar mee aan het Nile Project. Dat is een project met muzikanten die allemaal langs van de Nijl komen. Dus uit Egypte, Soudaan, het Nile Project. En zij was een van de grote sterren. En nu dus haar debuut-cd Turning Back. Onthoud de naam, want we gaan nog heel veel horen van Dina El Vedidi. Van Egypte vliegen we door naar Mali.

Belema Shima van BKO Quintet uit Mali. En BKO is de afkorting van Bamako, de hoofdstad van Mali. Waar deze groep vandaan komt, bestaat uit vijf veteranen die hun sporen in allerlei andere bands verdiend hebben. En verleden jaar stond deze groep op het Afrika Festival in Hertme. Het was echt een groot succes. Ze spelen diverse percussie-instrumenten. Maar ook de kora, de ngoni, noem maar op. Het is weer een hele mooie samensmelting van instrumenten en stijlen. Ze hebben een debuut-cd gemaakt. Die heet gewoon Bamako Today. En we gaan waarschijnlijk in de toekomst nog heel veel van deze groep horen. BKO Quintet. Van Mali door naar Marokko.

Mazal van Aziz Zamoui en de University of Gnawa. En Aziz Zamoui komt uit Marokko. Hij werd in Marrakesh geboren. Hij richtte de groep Orchestre National de Barbès in Parijs op. Hij woont tegenwoordig weer deels in Marokko. En hij heeft inmiddels twee prachtige cd's gemaakt waarop hij Gnawa, de traditionele muziek, Berbermuziek, mengt met jazz en rock en nog veel meer invloeden. Het is een schitterend orkest, de University of Gnawa. Ik heb ze inmiddels een aantal keren aan het werk gezien en het valt me iedere keer weer op hoe virtuoos deze groep samenspeelt met Aziz Zamoui. Nogmaals, zijn cd heet Mazal. En ik hoop dat hij in de toekomst een van de grote dragende krachten gaat worden van de Marokkaanse muziek. Want er gebeurt heel veel momenteel in Marokko. En ik denk dat hij wel degene is die dat goed voor het voetlicht kan brengen. Marokko hebben we gehad. We keren nog even terug naar Mali en wel naar Samba Touré.

Ganda Diko van Samba Touré uit Mali. Hij is een voortreffelijk gitarist, een hele goede zanger ook. Deze muziekstijl wordt desert blues genoemd en je kan duidelijk horen dat hij beïnvloed is door Ali Farka Touré. Daar is hij overigens geen familie van, hoewel hij wel Samba Touré heet. Maar Ali Farka Touré was de grote koning van de desert blues en Samba Touré mocht jarenlang met hem meespelen en hij is dus ook wel duidelijk door hem beïnvloed. Prachtige cd, Ganda Diko. En ja, deze man, Samba Touré, dat is echt iemand die iedereen in vervoering kan brengen met zijn opzwepende desert blues. Van Mali vliegen wij weer een heel stuk over het Afrikaanse continent en belanden in de jaren 50 in Ghana.

Iti Mensa uit Ghana. Jaren 50 had je dansmuziek in Ghana en die werd highlife genoemd. En Iti Mensa was de king of highlife. Echt prachtige muziek, een samensmelting weer van heel veel stijlen. Traditionele Afrikaanse stijlen, maar je hoort ook invloeden van militaire blaaskapellen. Je hoort invloeden van jazz. Alles komt voorbij op de highlife. En er is onlangs een hele mooie verzamel-cd verschenen van Iti Mensa en de Tempo's. Zo heette zijn band destijds. De verzamel-cd heet natuurlijk gewoon King of Highlife. 4 cd's, prachtige dansmuziek. En ik wil nog heel graag een tweede nummer laten horen van deze compilatie. Het eerste nummer heette trouwens Kwame Nkrumah. En we gaan nu luisteren naar Montum.

Montum van E.T. Mensa en de tempo's. En hij werd dus de King of Highlife genoemd. De Highlife was vooral populair in de jaren 50. En een mooi detail is dat E.T. Mensa in 1956 nog samenspeelde met Louis Armstrong. Toen Louis Armstrong in West-Afrika op bezoek was. Zo in de jaren 60 verdween de belangstelling voor highlife. En tegenwoordig klinken hele andere muziek in Ghana. Maar de highlife is wat mij betreft toch wel de mooiste muziek die uit dat land komt. Waar het hart vol van is. Ja, ik draaide toen net al een nummer van Dina El Wedidi uit Egypte. En ik wil nog heel graag een nummer laten horen van deze fantastische zangeres.

Mijn naam is Bas Springer. Ik wil graag afsluiten met een prachtige cd die ook uit Noord-Afrika komt trouwens. Van Anwar Brahem uit Tunesië. Hij bespeelt de oud. Dat is de Arabische luit. Hij heeft een hele mooie cd uitgebracht. Die heet Souvenance. Een mengeling van Noord-Afrikaanse muziek. Maar ook heel filmisch, heel meditatief. Het is muziek waar je niet veel hoeft bij te praten. Of sterker nog, gewoon je mond moet houden. Zoals ik nu ga doen. Dit was Mariama. Tot de volgende keer.

Hartelijk welkom bij de Concertzender, bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. In juli 2013 waren ze hier ook al, toen samen met Fred Pieck. Nu is Fred Pieck er niet bij. Hier is ter gelegenheid van haar nieuwe cd I Am Here, Linde Nijland, begeleid door Bert Riddelbos. Welkom, Linde Nijland.

0: voor ons in onze kleine huiskamer hier bij de concertzender bij Acoustic Roots, Linde Nijland. Het eerste nummer a cappella, Grave on a Line. En bij Bye Bye Diddly Die werd ze begeleid door Bert Riddelbos, want die is natuurlijk ook weer meegekomen. En Linde, mag ik je uitnodigen om bij mij aan tafel te komen zitten?
1: Ja, dat is goed.
0: Dan kunnen we samen spreken. Neem je die stoel even mee die daar ook staat. Want we hebben Linde opnieuw uitgenodigd, omdat ze een nieuwe cd uitbrengt, I Am Here. Wanneer komt die uit?
1: De cd-presentatie is 9 maart in het Forum Images in Groningen. En dan komt hij ook uit.
0: Oké, en dan ga je hem feestelijk overhandigen?
1: Ja, ik weet alleen nog niet aan wie. Maar het wordt ik ga een optreden geven van een uur. En het wordt een hele leuke gebeurtenis aan het einde van de zondag.
0: Ja, de twee nummers die je nu hebt gezongen staan op de nieuwe cd. Wat was je selectiecriterium voor de liedjes die erop staan?
1: Oh, dat is heel lastig. Dat ontstaat eigenlijk terwijl je zo'n cd maakt. En er valt ook van alles af en er komt van alles bij. Maar wat ik wel wilde dit keer is veel eigen liedjes op mijn nieuwe cd zetten. Ik heb ook veel vertolkt in het verleden. Mm-hmm. Ook veel cd's met eigen liedjes gemaakt. Maar het was weer tijd voor een groot aandeel persoonlijke liedjes.
0: Eigen werk. Ja. Ja, want je bent gewoon door blijven schrijven dus.
1: Ja, nou, ik had een opleving de afgelopen jaren.
0: Je had een opleving?
1: Ik had veel inspiratie.
0: Dat klinkt alsof je ook een inzinking hebt gehad.
1: Nee hoor, nou, in het schrijven. Ik heb gewoon een tijd wat minder geschreven. Een aantal jaar geleden is een dvd met cd uitgekomen, mm-hmm, van een reis die ik naar Bhutan heb gemaakt, over land. En daarin heb ik vooral werk van anderen vertolkt. En nu was ik toe aan, I Am Here heet de cd. Dus,
0: Ja, daar wou ik ook een vraag over stellen. De cd heet I Am Here. En bijvoorbeeld niet Here I Am. Dus waarom heet de cd I Am Here?
1: Nou, omdat ik hier ben.
0: Ja, maar je kunt ook zeggen, hier ben ik.
1: Ja, maar dat is denk ik...
0: Een beetje filosofische vraag.
1: Nou,
0: hè?
1: Ik denk eigenlijk dat te maken heeft met hoe je liedjes schrijft. Mm-hmm. Tenminste, hoe ik liedjes schrijf. En dat is een proces waarbij tekst en melodie eigenlijk in elkaar grijpen. En op dat moment tot een liedje gesmeed worden. En in het geval van I Am Here heb ik het heel snel geschreven. Dat was er eigenlijk al, dat ontstond zomaar. En dat I Am Here, dat past gewoon prachtig in de melodie.
0: Hm. Ja, en dat heb je misschien niet nodig. Here I Am. Mensen kennen jou natuurlijk al. Het is niet van, kijk, hier ben ik. Want nou, jij hebt al zo'n geschiedenis achter je.
1: Ja, maar zo bedoel ik het ook niet. Het is niet van, kijk mij nou hier als artiest. Maar ik denk inderdaad dat het wel wat filosofischer is. En een soort van incarnatie, I Am Here.
0: Ja, dat vind ik ook heel mooi. Ik bedoel, dat is niet mijn bedoeling een filosofisch programma van te maken. Maar het viel me wel op toen ik de titel las. Ja. Ik dacht, waarom deze titel?
1: Ik schreef het liedje al een aantal jaar geleden, maar... In het geval van deze cd is even alles op zijn plek gevallen. En heb ik ook het gevoel dat ik er ben.
0: Mm-hmm. En wat is er dan op zijn plek gevallen?
1: Dat dit liedje ook de titel, dat het heel goed past als titel van deze cd.
0: Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, laat ons horen hoe het klinkt. I Am Here.
1: I Am Here.

0: Linde Nijland, begeleid door Bert Riddelbos met I Am Here, de titelsong van haar nieuwe cd. En het volgende wat ze gaat zingen heet Leaving London. Staat ook op de nieuwe cd.
1: Is een nummer van Tom Paxton. En eigenlijk kwam een vriend van ons, Henk Scholten, die kwam hiermee aanzetten en die zei, Linde, dat is echt iets voor jou.
0: En dat vond jij dus ook?
1: En dat vond ik ook.
0: En waarom is dat dan echt iets voor jou?
1: Nou, luister maar.
0: Oké.

0: wat ik zo leuk vind aan dat liedje is dat het ademt een beetje de sfeer van Londen in de jaren 60. En daar is ook heel veel, ja, er is heel veel muziek in die tijd gemaakt waar ik heel erg door geïnspireerd ben. En in dit liedje komt onder andere de Troubadour voor. Dat is een hele bekende, was een hele bekende club in Londen op dat moment, waar heel veel folkartiesten optraden. Onder andere mijn lievelingszangeres Sandy Denny speelde daar. En een aantal jaar geleden heb ik er zelf ook gespeeld bij een soort tribute event rondom Sandy Denny. En dat vind ik er zo mooi aan.
1: Hoe was dat om daar dan zelf te staan?
0: Ja, dat was heel bijzonder, omdat de Troubadour is niet zo groot. Maar in die ruimte waren echt werkelijk alle interessante mensen aanwezig die je kunt voorstellen als het gaat om Sandy Denny en haar levensgeschiedenis. Zij is jong gestorven, voor de mensen die dat niet weten. Ze was een hele bekende Britse folkzangeres. Ze is op 31-jarige leeftijd overleden aan een hersenbloeding. Maar heeft heel veel indruk gemaakt op mensen. En in dit geval waren daar in diezelfde ruimte waar ik ook optrad, waren ook Joe Boyd aanwezig. Dat was de oorspronkelijke producer van Sandy Denny. En ook van Fairport Convention. Maar ook Linda Thompson was daar. Een journalist die in der tijd veel over haar geschreven heeft. Carl Dallas en allerlei andere mensen. Dus dat was heel bijzonder.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel bijzonder om daar te zijn.
0: Ja, en een aantal jaar daarna heb ik nog een heel groot concert in Londen, in de Barbican Hall, een aantal nummers van Sandy Denny mogen zingen. En dat was werkelijk een van de hoogtepunten van mijn carrière. En een echte bekroning van het project wat ik rond Sandy Denny een aantal jaar heb gedaan. Dus
1: De kroon op het werk.
0: Ja.
1: Maar dat lijkt me dan ook, het lijkt me heel fantastisch. Maar hoe is het dan om te denken, inderdaad, dit was het hoogtepunt en beter wordt het niet meer?
0: Nou, dat was inderdaad best lastig. Want vooral dat optreden in de Barbican Hall, dat was zo'n uitdaging. En het was ook zo heerlijk om zo op het toppunt van je kunnen te functioneren daar, dat ik daarna ook wel even dacht, waar is de volgende kick?
1: En nu?
0: Ja, maar ja, het leven bestaat niet alleen het hoogtepunt. En daarbij is ook een belangrijk hoogtepunt is in de muziek is ook duurzaamheid. Dus dat je, ik leef al heel lang van de muziek, onder andere samen met Bert. En dat je die lijn heel constant door kunt zetten, wat wij eigenlijk al jaren doen, dat is eigenlijk heel belangrijk. Met alleen hoogtepunten red je het niet.
1: Nee, geen hoogtepunten zonder dieptepunten natuurlijk. Anders waren die hoogtepunten nu.
0: Ja, maar de duurzaamheid is dan iets constants.
1: Dat is constant.
0: Eigenlijk iets heel moois ook.
1: En als je dan ziet waar je nu staat met deze nieuwe cd, I Am Here. Hoe zou je dat punt in je carrière dan willen omschrijven?
0: Elke cd is een soort van document waarin je jezelf vastlegt in de tijd. En in dit geval heb ik echt iets heel moois willen maken. En dat is volgens mij ook wel gelukt. Ik heb er ook lang aan gewerkt. Ik zeg al heel lang bij optredens dat de cd eraan komt. En heel veel mensen vragen me ernaar. Maar nu komt hij echt en nu ben ik heel tevreden.
1: Want hoe lang heeft het in totaal geduurd dan?
0: Nou, ik ben denk ik wel 2 jaar bezig geweest met het hele proces.
1: Bert lacht heel blij, maar volgens mij is dat meer een...
2: Ja, het was wel een tijdje. Het heeft wel een tijdje geduurd, maar ja.
1: Misschien was het nodig.
2: Ja, ik denk het, ja. Je hebt veel druk met muziek maken zelf.
1: Ja, natuurlijk.
2: Soms heb je dan geen tijd om cd's te maken. Klinkt heel gek, maar zo is het wel. Hè?
1: Nou ja, goed werk heeft ook tijd nodig soms.
2: Ja, precies. Ja,
1: dat kan toch ook nog?
0: Ja. En we nemen thuis cd's op en dan is aan de ene kant heel fijn, maar tegelijk heb je dan ook geen grens. Dus je kunt ook doorgaan.
1: Ja.
0: Maar ik ben er heel blij mee.
1: Ja, want er moet een punt komen dat je denkt, nu is het klaar. En nu moet die geperst in de hoes,
0: ja, en dat punt is nu aanbeland. Dus de presentatie staat. Ja hoor, hij is klaar.
1: Goed. En ben je tevreden?
0: Ik ben heel tevreden.
1: Ja?
0: Ja.
1: Waar ben je met name dan tevreden over?
0: Nou, dat ik hem heel gelijkmatig van kwaliteit vind. Ik vind het allemaal pareltjes. En elk liedje heeft evenveel aandacht gehad. En eigenlijk is dat ook waarvoor je muziek maakt. Tenminste, ik wel als zangeres. Om iets moois te geven aan de wereld. Of na te laten zelfs, wat blijft. En ik hoor zo vaak van mensen dat mijn muziek iets voor ze betekent. Of dat ze hem draaien. Ik heb bijvoorbeeld een vriend in Iran, die heb ik nog nooit ontmoet, maar die haalt heel veel uit mijn muziek.
1: En, hoe ken je die dan?
0: Ja, dat is weer een apart verhaal.
1: Oh, apart verhaal. Okay.
0: En dat is eigenlijk een uitvloeisel van de reis naar Bhutan, die ik heb gemaakt in 2008. Daar kan ik nu wat over vertellen, maar kan ik later ook nog
1: doen. Doe later maar even, dan hebben we een leuke cliffhanger. Maar die waardeert jouw muziek en daar denk je dan ook, die zit in je achterhoofd ook als je zo'n cd maakt?
0: Alle mensen die het mooi vinden in de afgelopen jaren en mij gesteund hebben daarin, die naar mijn concerten komen, die zitten allemaal in mijn achterhoofd.
1: Oh, zijn er een boel dan?
0: Heleboel.
1: Een hoop in je achterhoofd. Heel goed. Klaar voor het volgende setje?
0: En dat is een bijzonder nummer op de cd. Dat is het nummer Ocean Gypsy van de Britse groep Renaissance. En dat was een groep die in de jaren 70 platen heeft gemaakt. Mm-hmm. En dit is een nummer dat ken ik eigenlijk van kinds af aan. Mijn vader had heel veel LP's en wij luisterden daar onder andere deze muziek vroeger. En dit nummer vonden we eigenlijk het hele gezin waar ik uitkom. Dus mijn vader, mijn moeder, mijn zusje en ik vonden dit allemaal een prachtig nummer. Toen al een van de mooiste nummers die we kenden. En een aantal jaar geleden is mijn moeder onverwachts overleden. En eigenlijk is dit nummer op de cd een eerbetoon aan haar.
1: Gaan we met bijzondere aandacht luisteren naar Ocean Gypsy.

0: voor haar moeder. Daarvoor heeft Linde Nijland dit nummer opgenomen op de nieuwe cd Ocean Gypsy. Wat een prachtig, gevoelig en ook breekbaar lied.
1: Ja.
0: Ik begrijp het waarom het op de cd staat.
1: Ja, en het gaat ook over de zee. En mijn moeder hield heel erg van de zee. Er komt ook een foto van mijn moeder lopend bij zee in de cd. Een hele oude zwart-wit foto. En, dus de mensen die hier naar luisteren weten dat nu.
0: Goed zo.
1: Ik ga een nummer op speciaal verzoek van de technicus spelen.
0: Hans Meerman, daar is hij weer. Ja. Oh, en waarom is dat op jouw verzoek, Hans?
2: Nou, het is een nummer van Richard Thompson.
0: Ach, jouw grote idool.
2: En ik vind hem heel goed. Ik vind het een heel mooi nummer.
0: Ja. Waltzing for Dreamers heet het, hè?
2: Ja.

0: Linde Nijland, begeleid door Bert Ridderbos. Ze speelt bij ons op dat die nieuwe cd eindelijk af is.
1: Eindelijk.
0: En bij ons, dat is bij de concertzender in Acoustic Roots, elke derde vrijdag van de maand live muziek. Op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw hier bij ons in de huiskamer. Voor bij u in de huiskamer. En Waltzing for Dreamers net, van Richard Thompson. Op verzoek van Hans Meerman hebben we net al gehoord. Het staat op A Musical Journey. Mm-hmm. Het verslag, het muzikale verslag, maar ook er zit ook een videoverslag nog bij. Van jullie Bhutanreis, waar we het net eerder al over hadden. Die hebben jullie met z'n drieën ondernomen?
1: Ja, Hans Meerman was de cameraman die mee heeft gereisd. En die heeft prachtige beelden gemaakt bij de muziek. We onderweg met z'n drieën opnamen gemaakt.
0: En wat was het idee om naar Bhutan te vertrekken?
1: Nou, de directe aanleiding was dat Bert en ik de kans kregen om op te treden bij een groot concert ter ere van de kroning van de vijfde koning van Bhutan.
0: Heel bijzonder.
1: Dat laat je geen twee keer zeggen.
0: Nee, daar moet je heen.
1: Maar de reis ernaartoe was eigenlijk net zo belangrijk, want het was een reis per Land Rover, dus over land. Onderweg was het, ja, kwamen we eigenlijk door prachtige landen, zoals Servië, Iran, India, hele interessante landen.
0: Maar wat was het idee om over land te gaan en niet gewoon het vliegtuig in te stappen?
1: Nou, dat is een heel lang verhaal.
0: Oh, heel lang
1: dan moeten mensen eigenlijk de DVD en met CD maar gewoon aanschaffen van de reis. Want dat,
0: bij deze. Maar jullie besloten dus over land te gaan en kwamen dus in al die landen die je net noemt?
1: Ja, wij hebben onderweg muziek gemaakt met traditionele muzikanten, omdat eigenlijk in al die landen waar wij doorheen reisden, eigenlijk in alle landen, behalve Nederland, is traditionele muziek nog heel erg deel van de cultuur.
0: Ja.
1: En wij hebben eigenlijk geprobeerd onderweg concerten te geven. Dat is ook gelukt. Maar ook om muziek te maken met traditionele muzikanten en een soort van integratie. Eigenlijk een aansluiting te vinden, maar dan op een subtiele manier. Dus ik heb in Servië heb ik met een jonge Servische zangeres gezongen. Een hele talentvolle zangeres. Heel jong nog, maar 12 jaar. Schitterende stem. In Iran heb ik optredens gegeven, wat heel bijzonder is. Want in Iran mag je als vrouw in het openbaar niet optreden.
0: Maar dat is wel gelukt dus.
1: Dat is dus wel gelukt.
0: En zonder hoofddoek en
1: Nee, dat verschilde per locatie. Er waren een aantal plekken, zoals bij de ambassadeur thuis, ja. waar ik zonder hoofddoek kon zingen. Mm-hmm. Maar ook was er een hele bijzondere gelegenheid. We waren bij op bezoek bij een instrumentenbouwer in zijn werkplaats, in de plaats Kasvin. En dat is een instrumentenbouwer die duizenden jaren oude Persische instrumenten bouwt, zeg maar reconstructies maakt. En daar droeg ik dus wel mijn hoofddoek. Maar dat was eigenlijk interessant, omdat je dus eigenlijk niet officieel mag optreden, maar in de praktijk zijn er toch allemaal dingen mogelijk. En daar werden we uitgenodigd, eerst Bert, om muziek te komen maken met de instrumentenbouwer en zijn vriend. En toen, tot mijn grote verbazing, werd ik er ook bij geroepen. Dat is allemaal gefilmd. En dat was een hele mooie ontmoeting. We spraken elkaar taal niet, maar maakten eigenlijk muziek. We communiceerden door het maken van muziek.
0: Fantastisch.
1: En de Iraanse vriend waar ik het eerder over had, Sam Cecchini, die woont in Kasvin. En die kent deze instrumentenbouw goed. Die was er die dag niet bij, had er achteraf heel veel spijt van. Heeft mij, want het is een uniek gebeurtenis daar. Überhaupt dat er westerse muzikanten komen, dat gebeurt niet. Ik ben ook de eerste westerse vrouw geweest die daar sinds de revolutie heeft opgetreden. Wat niet mijn intentie was, maar dat is
0: ging gewoon
1: dat
0: zo.
1: Is en pas
0: ja, maar het is heel
1: gebeurd.
0: Bijzonder natuurlijk.
1: Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder. En misschien, als ik het op dat moment had geweten, had ik ook het niet gedurfd. Dat zou ook kunnen. Je zit op zo'n reis ook in een bepaalde flow en dan gaat alles goed.
0: Maar ja, dat is wat je beschrijft. Want één is het ander gekomen, als ik het zo hoor. Dus dat.
1: Ja, zo gaat het in het leven, in mijn leven althans.
2: Ik vind het wel grappig, omdat dit is natuurlijk een toch wel geïmproviseerd, onze huiskamer. En we moeten er ontzettend veel aan bouwen. En we hebben dat eigenlijk ook tijdens de reis meegemaakt. We hebben continu met z'n drieën eigenlijk toch aardig wat werk verzet. En meestal na een dag lang reizen, hè, ook nog. En dan kom je op zo'n mooie locatie als in Kasvin. Prachtige akoestiek in die grote, waterreservoir. Mm-hmm. Leuke beelden gemaakt, mooie beelden. Ja,
1: ik denk dat jouw programma Acoustic Roots bij de concertzender Hans er niet was geweest zonder de reis naar Bhutan.
2: Nee,
1: en zo komt de inspiratie voor het een komt uit het ander voort. Ja. En die Iraanse jongen waar ik het over had, die heeft mij dus na de reis benaderd en een videoclip gemaakt bij een lied van mij, Traveler. Mm-hmm. En dat lied heeft de afgelopen jaren prijzen gewonnen op grote filmfestivals in Amerika en in Canada. En dus het kan raar lopen.
0: Het kan raar lopen, maar ook heel mooi dus.
1: Ja, heel mooi.
0: Ja. Nou wil ik natuurlijk ook nog alles weten over de happening van de kroning van de vijfde koning van Bhutan. Maar ja, daar hebben we natuurlijk eigenlijk ook geen tijd voor. Dus kijken die DVD dan maar. Iedereen dus. En ik natuurlijk ook. Want we zijn hier natuurlijk voor de muziek van Linde Nijland in dit geval, begeleid door Bert Riddelbos. Tar Paper Shacks, gaan we naar luisteren?
1: Ja, dat is een nummer van Sai Khan, een Amerikaanse singer-songwriter. Een soort gospel eigenlijk. Er mag gedanst worden.

0: Ik ga een liedje alleen spelen.
1: Oh.
0: Zonder Bert.
1: Dat mag.
0: En dat is een eigen liedje dat ik... dat is eigenlijk dateert uit de tijd dat ik nog in het zangduo Yggdrasil zong. Daar heb ik meer dan 15 jaar mee opgetreden. Vanaf heel jong. En dat was samen met Annemarieke Koenders. Het was een heel mooi duo. Maar dat is toch in 2007 gestopt. Omdat er inderdaad ook wel eens aan iets een eind komt.
1: Ja, het was klaar. Of...
0: Ja, in dit geval wilden we hele verschillende dingen met de muziek. Een hele verschillende kant op. Maar een belangrijk verschil was ook dat ik van de muziek wil leven en leef. En graag reizen en muziek maken wilde combineren. Nou, dat heb ik gehad.
1: Dat heb je gedaan.
0: Ja, dat heb ik gehad. En... nou ja, dat was ook goed. Dus dat heeft weer ruimte gegeven voor heel veel nieuwe dingen.
1: Ja, maar je denkt er beluister ik in je stem met heel veel liefde en plezier.
0: Ja, dat zijn mijn roots, zo gezegd, mijn wortels. En dat is gewoon deel van mij. Alles wat ik heb gedaan, dat ben ik. Ja. En dit liedje dat heet One Morning in the Springtime. En dat staat op de vierde cd. Yggdrasil heeft in totaal 5 albums gemaakt. Maar dit stond op de vierde cd.

We zijn aan het laatste deel van het programma Metamorfose aangekomen. En het slotakkoord van deze uitzending rond aerofonen is voor de uit Devon afkomstige zangeres Jackie Oates. Ze zingt een lied waarbij ze zich begeleidt op een instrument dat op dit moment erg populair is in de hedendaagse volksmuziek. De Shruti Box komt oorspronkelijk uit India en is een schootinstrument. Eén hand bedient de balg. Via klepjes kan men één of meerdere tonen openzetten die vervolgens als een bourdon klinken. Modernere variaties hebben soms nog een toetsenbord. Voor de volledige speellijst verwijs ik u naar onze site concertzender.nl. Marius Roeting was de samensteller van deze metamorfose.

hartelijk welkom bij de concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten op, hier in Podium Oost in Utrecht, en lichten ze hun muziek ook toe. En vandaag is de gast, en daar zijn we heel erg blij mee, en daar gaat u nu naar luisteren, Josie Santos en haar band.

0: Josie Santos. Ja, fantastisch. Hi. Hi. Wat leuk dat je er bent. En je hebt drie fantastische muzici meegenomen. Kun jij ze even voorstellen?
1: Oké, we beginnen bij de gitarist, Landy. En dan hebben we op de bas Noonie. En dan hebben we nog op de cajon, maar ook de drummer, dus Toto.
0: En
1: ikzelf, en ja, Josie Santos.
0: Josie, ja. We gaan straks praten over de muziek en, mm-hmm. en welke taal en alles en wat je allemaal al hebt meegemaakt in je leven. Je komt van de Kaapverdische eilanden, dus je gaat nu ook weer zingen in het Kaapverdisch of in het Portugees?
1: Nee, het volgende nummer is nog steeds in het Kaapverdiaans.
0: Kaapverdiaans, hartstikke mooi. Kaapverdiaans moet ik zeggen, niet Kaapverdisch, helemaal verkeerd. Foei.
1: Geef niet.
0: Wat gaan we horen nu?
1: Het volgende nummer is een kleine fusion. Het heeft nogal wat jazz erin. Ja. En het klinkt nogal heel erg een muziek een beetje van nu. We hebben dat gemengd met onze eigen natuurlijk culturele sounds. Dus dat is het eigenlijk een beetje. En dat is meer geschreven voor de jonge dames. Dus daarom heet het Nova Bonita.
0: Ga je gang.
1: Yes.

0: was Josie Santos en haar band. Josie, mag ik je uitnodigen hier aan tafel te komen zitten om eens even over deze muziek te praten en over alles wat daarmee samenhangt. Zeer welkom. De andere mannen doen even hun koptelefoon af. Het is een heel leuk gezicht dat iedereen zit met zijn koptelefoon op, lekker te genieten van de muziek die gemaakt wordt. Josie, nogmaals, zeer welkom bij Acoustic Roots.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat jullie tijd hadden om te komen spelen. Ja. Hoe is het met je nagels?
1: Ja,
0: redelijk. We hadden namelijk een hele leuke, eigenlijk hele huiselijke scène voordat we aan deze opname begonnen. Want ja, de nagels moeten wel goed in de verf zitten voordat we gaan spelen. Ja, nee, maar ik vind het mooi. Daar houden we van. Alles kan hier bij Acoustic Roots.
1: Alles mag,
0: dat
1: alles
0: is heel
1: kan,
0: fijn.
1: Top.
0: Josie, je bent geboren, mag ik zeggen, in Kaapverdië? Of moet ik zeggen de Kaapverdische eilanden?
1: Je zou eigenlijk moeten zeggen, ik ben op de Kaapverdische eilanden geboren.
0: Precies.
1: Ja, en op de Kaapverdische eilanden hebben we ook een paar eilanden. Ja. En ik kom uit São Vicente. Ja. Daar ben ik geboren.
0: En toen je 5 was, ben je naar Nederland gekomen. Maar herinner je je nog iets van die eerste tijd?
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: ja, ja, zeker. Blote voeten, heel veel zon, blonde haren. even kijken, dat simpel, basic life en super gelukkig.
0: En toen kwam je naar Nederland?
1: Ja, en toen was ik van, dit klopt niet. Wanneer gaan we terugvliegen? Dat was leuk, die hele vlucht ernaartoe.
0: En waarom kwam je naar Nederland?
1: Mijn vader die woonde in Nederland en die had besloten om mijn zus en ik hier op te voeden. Want mijn moeder was dus alleenstaande moeder. En vandaar dat we deze kant op kwamen.
0: Dus gezinshereniging heet
1: precies,
0: dat zo heel chic.
1: Juist, juist.
0: Maar dat was wel even wennen dus.
1: Het was zeker wennen.
0: En hoe, Kaapverdisch ben je toen nog opgevoed? Ook al...
1: Nou ja, we zijn thuis wel heel erg Kaapverdisch opgevoed.
0: Ja?
1: Ja, zeker weten. De taal werd vooral nog gesproken. Het eten was ook meestal vandaar. Muziek was ook hetzelfde.
0: Ja?
1: Ik ben nu heel erg met Kaapverdiaanse muziek opgevoed.
0: En wat voor muziek is dat? Is dat wat wij nu hoorden?
1: Ja, ja? Zeker. Ja, ja, zeker. Alleen natuurlijk zijn wij nu de jongere generatie die hier in Nederland zijn opgegroeid. En je hoort gewoon veel meer geluiden. Dus vanzelf komen er wel andere invloeden in jouw muziek. Of in je creativiteit. En dat is mooi. Ja. Vind ik, hè?
0: Ja, dat begrijp ik. En het Nederlandse leven, hoe ging dat? Hoe kreeg dat verder vorm? Je ging natuurlijk gewoon naar school en dat soort dingen. Maar je vertelde mij ook al even iets over theater.
1: Ja, klopt.
0: Daar wil ik niet over weten.
1: De uitlaatklep, theater. Ja. Mijn tienerjaren, volgens mij was het 10 of 12, toen begon ik aan het theater. Ik heb daarvoor wel altijd dansles gedaan. Maar ik wilde het een beetje meer uitbreiden. Ik wilde met meer zingen en toneel. Dus toen heb ik een auditie gedaan in Amsterdam voor de Don't Hit Mama groep. En daar werd ik uitgeselecteerd van 500 kinderen.
0: Oh, wauw.
1: Dus dat was wel doof.
0: Dus
1: dat is mijn theaterervaring geweest.
0: En jullie repeteerden. En was het echt alleen maar theater of was het ook muziek?
1: Ja, het was vooral een vorm van... het was eigenlijk kunstdans, noemden ze dat. Ik weet nou niet. Het was wel heel veel dansen. Dat moet je wel. En dan hadden we ook heel veel Afrikaanse invloeden. Want we hadden ook leraren uit Afrika die dus onze Afrikaanse stappen.
0: Ja, precies. En jullie gingen ook optreden natuurlijk. Was dat ook meteen iets waarvan je dacht, dat vind ik heel erg leuk?
1: Ja, dat was zeker heel erg leuk. Ja, ik hou altijd een beetje van de spotlight.
0: Anders word je ook geen zangeres.
1: Nee, precies.
0: Nee, dan wordt het niks, toch?
1: Ja, nee. Ook in mijn sociaal leven. Ik hou gewoon van spotlight en ik schaam me er ook niet voor.
0: Ja, nou, en met mooie nagels en prachtige oorbellen. Dat zien ze thuis ook niet. Ik mis soms wel iets als het alleen maar radio is. Maar ik kan het in ieder geval vertellen. Het ziet er stralend uit.
1: Dank je wel.
0: En de stap van het theater naar het zingen, hoe is die gegaan?
1: Ik merkte gewoon dat ik heel vaak ook degene wilde zijn die de zangstukjes wilde pakken. Hey. En toen had Anita zoiets van, hey, waarom ga je nou niet gewoon ook nog erbij zingen? Toen dacht ik, misschien moet ik ook even apart zangles nemen. En zo is het een beetje gekomen. En toen ben ik ook in Rotterdam gewoond en toen heb ik 2 van de muzikanten achter ons leren kennen.
0: Daar gaan we straks over praten. Ja, ja. Want we gaan
1: en
0: nog meer met
1: het een beetje ontstaan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kun je nog iets vertellen over de 2 nummers die we nu... We hebben net 2 nummers gehoord. De tweede heb je al iets over gezegd. Maar kun je over het eerste nummer nog iets zeggen? Waarmee we geopend hebben?
1: Ja, het eerste nummer is Marne. Nummer heb ik samen met mijn oudste zus geschreven. Voor mijn moeder, die is helaas niet meer. Die is al een tijdje geleden overleden. Ik hou het niet eens meer bij hoeveel jaren. En de dag dat we haar hebben begraven, hadden wij besloten om dus gewoon een tekst te schrijven. Dat was voor ons een soort van een afsluitertje. En dus het nummer gaat echt over moeder.
0: Ja.
1: Hoe belangrijk dat is voor een persoon. En ik denk dat wij pas merken hoe belangrijk iemand is als die persoon er niet meer is. Dus daar gaat het eigenlijk een beetje over.
0: En met dat afscheidsnummer heb je heel mooi geopend.
1: Ja.
0: En waar gaan we nu naar luisteren?
1: Volgende nummer heet Kaas is Mama, ook moeder. Hè?
0: Ook. De moeders zijn belangrijk.
1: Ja, ze zijn hartstikke belangrijk voor ons.
0: Ja. Dus dat betekent toch het huis van mijn moeder?
1: Ja. Klopt. Maar het heeft ook te maken met het teruggaan naar huis. Hè? Dus Kaapverdië is ons thuis. Dus daar gaat het ook een beetje over.
0: Okay.
1: Dus dat is een soort van combinatie van echt thuis bij je oma of bij je moeder. En ook thuis in het plek waar je bent geboren. Of in ieder geval,
0: voel je je inmiddels wel ook thuis in Nederland? Is dat ook een thuis voor je?
1: Wauw. Ja. Ja, dan ga ik heel eerlijk zijn. Nee,
0: ja,
1: nee. Want het gevoel dat ik heb wanneer ik daar terug ga, dat heb ik hier niet. Dus nee, dan is het niet echt een thuisgevoel. Nee. Het is even er doorheen leven. Maar ik vind het allemaal best hoor.
0: Ja.
1: Het is wel allemaal oké hier in Nederland.
0: Gelukkig.
1: Maar ik zal wel ooit terug willen gaan. Ja. Dat is wel zeker.
0: Hartstikke goed. Nou, we gaan nu eerst van de muziek genieten die jij hebt meegebracht van die mooie eilanden daar.
1: Ja.
0: En Casa Mama, we gaan weer luisteren naar jullie.
1: Dank je.

0: Casa Mama was dat, van Josie Santos en haar band hier in Acoustic Roots in Podium Oost in Utrecht. Jullie gaan nog een nummer spelen en zingen nu. Vertel er iets meer over, Josie.
1: Het volgende nummer. Bijzonder. Het volgende nummer is een Braziliaans nummer. Van een hele bekende band. Waar wij, Noonie en ik, echt super fans van zijn. Of niet, Noonie?
0: En hoe heet die band?
1: Natty Roots. En ja, voor ons is het echt gewoon... Het is echt gewoon een topband. En we moesten en zouden een nummer van hun even vandaag doen voor jullie. Dus we geven het wel een klein switch. Hè? Natuurlijk onze eigen peper en zout. Dus let's go.

0: Josie Santos.
1: Yes.
0: Kom je weer bij mij aan tafel, Josie?
1: Ja.
0: Want, ja, want je vertelde al dat dit dus van een Braziliaanse band is.
1: Ja.
0: Dus ik vermoed zomaar dat dit een nummer in het Portugees was.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Klopt.
0: Over het hart ging het volgens mij onder andere.
1: Ja,
0: dat
1: klopt,
0: hoorde ik voorbij komen. Het beschermen van het hart.
1: Passie,
0: misschien ook
1: passie. Hart, liefde. Alles, ja. Een beetje een sensueel nummer is het eigenlijk.
0: Ja, ja. En een reggae beat eronder. Ja, is dat van jullie of is dat ook uit Winterspoor?
1: Ja, nee, dat is van hen.
0: Kun je uitleggen wat jullie hebben toegevoegd?
1: Als ik zeg saus en peper, dan bedoel ik altijd ermee dat je toch een beetje je eigen vorm geeft. Want ik hou er wel van om covers te doen, maar ik vind het wel leuk om het een beetje mijn eigen karakter aan te begeven. Daarom laat ik ook iedereen altijd vrij in de band om het ook een beetje om zijn eigen karakter ook erin te stoppen.
0: Ja, precies.
1: Dat maakt het je eigen.
0: Ja.
1: Dus de gitarist of de bas, dat iedereen toch wel een beetje zijn eigen karakter
0: in
1: het nummer zet.
0: Lekker lopend basje in ook. Prachtig. Ja,
1: precies.
0: Mooi. We waren gebleven, tenminste als we het hebben over ontwikkeling van jou als kunstenaar, kun je zeggen. Dat je de theaterschool had gedaan, of tenminste jeugdtheaterschool.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dat je toen op een gegeven moment, toen wees je naar achter, naar twee van je bandleden, die heb je ontmoet. Hoe ging dat?
1: Nou, ik werd gevraagd om achtergrondzangeres te zijn voor een band. En dat heette toen Young Liberty. En toen heb ik Toto en Nuni ontmoet. Dat is dus de bassist en de drummer. We hebben een hele leuke tijd gehad. We hebben hier en daar gespeeld, ook in het buitenland. We hebben getoerd met Kaapverdiaanse artiesten. Ja, het was een leuke tijd.
0: Was dat ook Kaapverdiaanse muziek?
1: Ja, dat was Kaapverdiaanse muziek, ja. Ja, ja.
0: Okay. Maar toen ging het kribbelen.
1: Ja, en toen ging iedereen een beetje zijn eigen kant op. En zo later zijn we weer bij elkaar gekomen.
0: Oké, okay, want jullie zei, je hebt eerst andere dingen gedaan. En ze hebben
1: ja,
0: andere
1: ik
0: dingen
1: heb heel
0: gedaan?
1: Veel tussendoor gedaan.
0: Ja. Vertel.
1: Even kijken hoor. Ik ben daarna ook weer een andere band gestart. En toen weer een andere band. En zo
0: je
1: gaat
0: bent
1: het ook.
0: Een wisselende contact.
1: Nou, maar het is ook goed. Want ik denk dat het ook heel leerzaam is. Vooral als je jong bent, moet je ook dingen kunnen afwisselen. Zodat je overal een beetje ervaring op kan doen. Ik bedoel, hetzelfde geldt voor in je vriendenkring. Weet je, altijd even een beetje afwisselen, vind ik.
0: Ja.
1: Het is goed voor je groei, persoonlijke groei. Vooral.
0: Begrijp
1: dus.
0: En toen ben je toch weer, je bent deze twee mannen weer tegengekomen. Mm-hmm. Hoe ging dat? Hoe zijn jullie weer samen muziek gaan maken?
1: Nou, ik kwam Nuni weer tegen. En Nuni en ik zijn toen weer met de andere band weer gestart. En toen zijn we weer, toen zeiden we, weet je wat, laten we zelf produceren. Toen ben ik met Nuni productie begonnen. Toen kwam Toto erbij. En zo.
0: Zo is het gegroeid.
1: Zo is het een beetje
0: en
1: gegroeid.
0: Hoe lang zijn jullie nu met elkaar zo, als deze groep? Muziek aan maken?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, wat Nuni en ik nu heel veel doen, is freelancen. Met freelancers werken.
0: Okay.
1: En dan probeer je uiteindelijk toch wel een beetje een band in elkaar te zetten. Want iedereen, je merkt nou dat heel veel muzikanten een beetje hun eigen dingetjes hebben overal. Dus als de ene het druk heeft, dan kan je het andere bellen. Dus een beetje dat zo.
0: Ja, precies, want ze zijn niet altijd beschikbaar,
1: precies,
0: bedoel je. Als
1: ja.
0: jij iets wil,
1: ja.
0: dan moeten ze natuurlijk wel mee kunnen
1: ja,
0: doen.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Ja,
0: dus dan heb je eigenlijk een soort pool, kun je zeggen. Een beetje een poeletje.
1: Ja, ja. Maar het zijn wel altijd de mensen die je kent. Of in ieder geval waarmee je al eerder hebt gespeeld. Die dan zeggen, hey, okay, weet je, zo gaat het een beetje tegenwoordig.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat alleen bij ons is.
0: Nee. Het is iets van deze tijd.
1: Het is van deze tijd, ja.
0: Dit zijn ook allemaal muzici die van de Kaapverdische eilanden komen, hè?
1: Klopt.
0: Ja.
1: Klopt.
0: En allemaal in Nederland beland. En hier
1: zijn volgens mij allemaal in Nederland geboren, of niet? Alleen Nuni niet, volgens mij. Volgens mij land die
0: Nederland
1: is hier geboren.
0: Hè? Ja.
1: Ja, en Toto ook.
0: Okay.
1: Ja.
0: Maar toch aangetrokken tot de muziek van de Kaapverdische eilanden.
1: Ja. Je hebt een groot artiest hier vandaag, hoor. Landi,
0: ja?
1: Landi, laat iets heel stil vandaag.
0: Ja.
1: En Landi, vertel een beetje over jezelf.
0: Nou, dat moet jij doen, want hij heeft geen microfoon.
1: Nee, ik probeer gewoon vervelend te doen. Nee.
0: Ja. Maar hij is in ieder geval heel blij met het geluid. Dat,
1: ja,
0: daar worden wij weer blij van.
1: Dus
0: daar worden wij ook weer blij van. Oké, en is er iets wat jij wat mij dan bezighoudt is, wat is nou kenmerkend voor muziek van de Kaapverdische eilanden? Kun je dat zeggen?
1: Marne is vooral nu een van de traditionele muziek die het meest naar voren komt, waar de meeste mensen naar luisteren. Zoals Colladeren ook natuurlijk. Ik weet niet of jij Cesare Everest kent.
0: Ja, die ken
1: ja,
0: ik.
1: Nou, Cesare ja. Everest heeft heel veel deuren voor de Capverdiaanse muziek geopend. Okay. En zij zong voornamelijk Marne en Coladeiros. Dat is meer het muziek dat... En je hebt daarnaast heb je ook dan de Funana. Dat komt nu ook meer naar boven vanwege Tabanca. Het is voornamelijk ontstaan op Santiago. Een beetje van de slavernij toen gekomen. Het is een beetje rebels muziek geweest toen die tijd. En zo nadelig is het ook... vervormd met de tijd. Dus het is een heel lang verhaal.
0: Je zegt ook van nou, er zijn invloeden van andere muziekstromingen, van stijlen, die we meenemen in onze muziek. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Wat dat is?
1: Voornamelijk als ik het over stijlen heb. Je hoort in onze muziek heel vaak ook een beetje jazzklanken. Samba. Dat komt helemaal weer van de andere kant van de wereld. De pop. Er zit ook een beetje poppy in. Ja, we zijn jong en vers. Dus, en dan heb je ook dus de Capverdiaanse muziek. Dus ja, dat is een beetje de fusion wat er is gebeurd de afgelopen jaren.
0: En ik ben ook nog benieuwd, je schrijft zelf nummers?
1: Ja, we schrijven zelf, ja.
0: Je schrijft dat met elkaar?
1: Ja, samen. Ja, okay. ja, voornamelijk wel. De meeste nummers hebben we samen geschreven, ja.
0: En ben jij dan van de tekst? Of is iedereen dan van de tekst? Hoe gaat dat?
1: Ja, soms begin ik of soms begint Noonie. Met die is en dan schuift hij aan en dan vanzelf komt de rest wel.
0: En zijn er bepaalde thema's waar je dan heel graag aandacht aan wil besteden? Ik bedoel, is het ook soms...
1: Nou, we kiezen wel meestal voor een thema. Dat maakt het wel makkelijker om te schrijven, anders ga je alle kanten op.
0: En dus, wat voor thema's spelen er dan zoal? Ja, je had het heel erg over het thuisgevoel, hè?
1: Het gaat meestal eigenlijk meer over het thuisgevoel, het heimwee, een beetje de Capverdiaanse... themaatjes, weet je. Het gaat heel vaak over hoe graag je eigenlijk terug zou willen gaan. En
0: is dat denk je ook iets wat vooral heel erg leeft voor de mensen van de Kapverdische eilanden die hier wonen?
1: Nou, ik weet niet of het voor iedereen zo is. Maar er zijn wel een paar mensen die wel echt zware heimwee hebben. Ik bedoel, je neemt zo'n beslissing. Tenminste, onze ouders hebben de beslissing genomen voor een beter leven. Maar het is niet zoiets dat je dacht van... nou, ik vind het leuk om even naar de overkant te gaan... waar ik de taal niet spreek en geen werk heb... en helemaal op nul moet starten. Dus dat is sowieso
0: dat is
1: een behoefte, een overleving keuze wat je maakt. Maar ik denk dat heel veel mensen wel echt wel heimwee hebben om naar huis te gaan.
0: Ja. Toch het thuisgevoel.
1: Het thuisgevoel, ja.
0: En het nummer wat jullie zo meteen gaan spelen, gaat dat daar ook over?
1: Welke nummers in de regio?
0: Even spieken.
1: Ja, zo, die is zo. Ja, Bim Manoj, ja. Dat is de eerste nummer die wij hebben uitgebracht. Bim Manoj, het gaat over San Vicente. Dat is eigenlijk het eiland waar wij vandaan komen. Ja, het gaat een beetje om wat we meemaken als we op vakantie gaan. Als we daar zijn en... Echt vanaf het moment dat je uit de vliegtuig stapt, de warmte die je in je gezicht voelt, de bries van de zee. Ja, die combinatie is gewoon amazing. Het is echt dat is eigenlijk al van welkom thuis. You Wacht. Embrace that.
0: Ja. En, Nou, en het mooie is, tenminste, ik weet niet hoe het mensen thuis vergaat, maar die warmte, die voel je ook in jullie muziek. Dus het is hier ook lekker warm trouwens, gelukkig. In deze ruimte, in Podium Oost in Utrecht. Ja. Maar dat straalt er ook vanaf. Prachtig. Ja. Nou, we gaan heel graag weer naar jullie luisteren.
1: Oké, dank je.

0: Ja, dat was Josie Santos en haar band. Nogmaals, met een prachtig nummer. Josie, kun je nog één keer bij mij aan tafel komen? Want ik heb nog een paar hele belangrijke vragen. Want we hebben natuurlijk nou helemaal gehad over hoe jullie allemaal bij elkaar zijn gekomen. Ik vroeg mij af, jullie hebben een EP uitgebracht, hè, inmiddels?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Gaat er ook een heel album komen? Groot?
1: Ja, zeker. De volgende wat project. De ja, ja, dat moet zeker een album worden. Daar zijn we eigenlijk al mee begonnen. Ja. Thuis vooral. Heel veel huiswerk. Dus heel veel schrijven. En kleine producties thuis alvast doen. Voordat je natuurlijk naar de grotere studio's gaat. Dus ja.
0: Dat wordt voorbereid.
1: Dat wordt voorbereid. Ja. Ik kan nog niet zeggen wanneer. Want we willen wel een beetje tijd ervoor hebben. En ik denk dat dat heel belangrijk is in muziek. Al een beetje overhaast af en toe. Dan wordt het niet wat jij in je hoofd had. Dus vandaar.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar jullie spelen ondertussen ook door het land?
1: Ja, we hebben de afgelopen maanden hebben we nog wel hier en daar opgetreden. Voor nu hebben we nog even niks, maar we zijn er wel mee bezig om nieuwe gigs te krijgen. Vooral richting de zomer.
0: Ja, festivals.
1: Voor festivals, dus ja, dat is.
0: Dus als er iemand thuis zit te luisteren,
1: ik wilde dat net zeggen.
0: Leuke, goede mensen op mijn festival.
1: Ja, jullie kunnen ons altijd boeken.
0: Goed zo.
1: De volgende optreden is wel eens in Portugal. Het wel. Twee kleine optreden in Portugal. Eén keer voor de tv en het andere is voor Beleza. Dat is een klein concertgebouwtje is het. Waar heel veel Cafardiaanse, Braziliaanse, Angolaanse. Dus laat maar zeggen, alle landen die Portugees-talig zijn allemaal optreden. Dus,
0: ik vraag me dan af, is het nou zo dat Portugezen kunnen die wel het Cafardiaans verstaan?
1: Ik denk dat ze wel woorden eruit kunnen halen, maar om dan een hele zin te verstaan, nee.
0: Het is toch wel echt
1: het is
0: anders.
1: Toch ander, het is eigenlijk een heel ander dialect.
0: Oké.
1: Ja. En op de Cafardische eilanden zelf heb je ook verschillende dialecten. Wij kunnen elkaar wel verstaan natuurlijk, maar je hoort toch wel dat er heel veel woordenverschil is en uitspraken.
0: En dat is dan ook per eiland waarschijnlijk? Of niet eens
1: zozeer? Ja, wel een beetje. Alleen het ene eiland dat spreekt wat meer hetzelfde. Het is echt het is een mix van alles, joh.
0: Maar in ieder geval, in Portugal komt dat allemaal samen. Al die verschillende talen die
1: klopt.
0: Artiesten.
1: Ja, maar het Portugees is niet alleen de invloed die wij hebben in onze taal. Er zit ook Frans in. Er zitten heel veel Afrikaanse elementen in, weet je. Dus vandaar dat het een hele mix is.
0: Ja.
1: Dus,
0: nou, daar gaan jullie in ieder geval spelen. Mm-hmm. Nou, hopelijk komen er hier ook nog mooie optredens uit voort. Mm-hmm. Heb je verder plannen?
1: Persoonlijk of met muziek?
0: Nou ja, wat je kwijt
1: wil. Ik ben altijd bezig dus. plannen. Nou ja, eigenlijk de volgende plan is gewoon echt aan de album werken. En zoveel mogelijk gigs binnenkrijgen. Dus als jullie dit thuis horen. En dat is eigenlijk het beetje waar we nu mee bezig zijn.
0: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
1: Dat is het allerbelangrijkste. Nee, dat staat op nummer 1.
0: Heel goed. Nou, we hebben het goed in onze oren geknoopt.
1: Ja.
0: En we hopen dat deze uitzending bij van Acoustic Roots ook daarbij kan helpen. We gaan nog 1 nummer horen van jullie.
1: Ja. Laatste nummer die wij gaan spelen is wel Portugeestalig.
0: Portugees opgelet. Ja. Dit kunnen jullie verstaan.
1: Het is wel een Portugeestalige nummer. Het gaat over mulher. Mulher is, betekent vrouw.
0: Vrouw.
1: Het nummer zegt eigenlijk, het vertelt een beetje de kracht van de vrouw eigenlijk. Het gaat erom dat we zijn oma, we zijn tegelijkertijd moeders. En daarna zijn we nog de beste vriendinnen van. En we zijn de dochters. Dus we hebben zoveel rollen die wij altijd spelen. Als spelen of zijn.
0: Zijn, ja.
1: Dus,
0: het multitasken.
1: Hoe moet ik allemaal zeggen, joh? Ik geloof heel erg in de kracht van de vrouw.
0: Nou, ik ook. Dan zijn we het hier heel fijn eens.
1: Ik denk dat wij een hele sterke basis zijn in de families.
0: En misschien is dat, is daar ook een grote traditie in op jullie eilanden ook? Merk je, is dat anders dan toen je in Nederland kwam? Merkte je dan dat er een verschil was met de Nederlandse gezinnen?
1: Nou, niet echt hoor. Ik denk dat. Misschien het enige wat ik dan wel merk is dat de vrouw daar meer de kans krijgt om de vrouw te zijn.
0: Ja, inclusief nagellak.
1: Ja. En hier in Nederland is het nogal dat je doet zoveel zo snel. Je bent zo bezig met zoveel dingen, bezig met je carrière. eigenlijk dat stukje van helemaal vrouw zijn, dat dat ergens een beetje verloren is gegaan. Tenminste, dat spreek uit mijn eigen ervaring. Ik weet niet hoe het bij andere vrouwen zit. Maar ja, heel snel bij jou in een spijkerbroek in plaats van een mooi jurkje.
0: Ja, ik heb ook weer een spijkerbroek aan.
1: Ja, ik ook. Dus daarom zeg ik het. We gaan voor de gemakkelijkere dingen.
0: Comfortabel,
1: ja. Ja.
0: Dus Oké, we gaan luisteren naar jullie nummer over de kracht van de vrouw. Yeah. Nog één keer horen we Josie Santos en haar band.

0: We hebben nog tijd voor een extraatje. Een extra Kaapverdiaans toetje. Wat voor nummer gaan we horen?
1: Het volgende nummer die jullie gaan horen is een nummer van Cesare Ever. Heet Soldat. Dat is de queen of the Cape Verdean music. So.
0: Josie Santos en haar band.

Dit was Acoustic Roots, het programma van de Concertzender. Iedere maand nemen we dat op in Podium Oost. De techniek was in handen van Hans Meerman en Benno Wormgoor. En mijn naam is Pauline Verburg. Volgende maand zijn we er weer.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Op 22 juni 2009, op een koude, natte zondagmiddag, vond het Roots Open Air 2009 plaats in het Oosterpark te Amsterdam. Natasha Atlas en het Mazika Ensemble waren één van de optredende artiesten. Natasha is weliswaar geboren in België, maar heeft haar wortels in het Midden-Oosten. Na een succesvolle periode bij de groep Trans Global Underground als zangeres en buikdanseres, en naast vele gastoptredens bij bekende sterren zoals Sanjeet O'Connor en Nitin Sawhney, maakte zij haar solo-cd Diaspora. Op de 6 albums daarna laat zij horen dat niet alleen de Arabische muziek, maar ook verschillende muziekstijlen zoals reggae, Franse chansons en blues tot haar repertoire behoren. Ze heeft een betoverende stem die ze zowel voor melancholische liedjes gebruikt als voor uptempo muziek. Haar 8e cd, Anahina, heeft ze gemaakt met haar begeleidingsband de Mazika Ensemble. Op deze cd zingt ze over pijn, verdriet, twijfel en wanhoop. Maar dit wisselt ze af met vrolijke dansnummers. Tijdens het festival presenteerde ze een akoestisch concert van haar album Anahina. Onder de begeleiders van haar band is ook haar trommelende en zingende familielid Ali Alminiawi. Het concert begint met het nummer Guana Bossa Nova, gevolgd door Beniu Benak Ai en El Asil.

0: Wow. Look at the weather outside.
1: Bij Concertzender Live luistert u naar het concert van Natasha Atlas en het Mezika Ensemble. De meeste songs van haar optreden zijn in het Arabisch gezongen, maar in de muziek van Natasha Atlas smelten het heden en het verleden samen in een smeltkroes van Oriëntaalse en Westerse muziek. En dit alles vol universele, hedendaagse emoties. Het is in alle opzichten een wereldmuziekconcert. Tijdens het concert zingt Natasha drie nummers van Assi en Mansour Rabbani. Samen vormen die de Rabbani Brothers. Assi Rabbani was de man van de Libanese zangeres Fayrouz. Het volgende nummer, Le Tetapalai, is van de Rabbani Brothers. Daarna hoort u het titelnummer Anahina, geschreven door Natasha zelf met Harvey Brow, en de song Black is the Color van John Jacob Niles. Natasha Atlas heeft zich sterk door de uitvoering van Nina Simone laten inspireren. Luistert u nu maar naar haar stem en pianobegeleiding. Maar eerst Le Titap Alayi van de Rabbani Brothers.
0: Okay, we're moving on now. And we're going to do a song that Fayrouz used to sing. And it's a beautiful romantic song, like all of them are.

0: U luistert naar Concertzender Live en u luistert naar het concert van Natasha Atlas en de Muzika Ensemble. Zij presenteert haar pas uitgebrachte cd Anahina. We gaan verder met Biet Maria Bialbak en nog twee nummers van de Rabani Brothers. Ja Laura Abouki, oftewel Oh Laura, My Love, en La Shoukel Haki.
1: This next one is another Feyrouz song. I don't know what to say about it really, except that it's beautiful.

En dan komen we nu aan de laatste nummers van het concert van Natasja Atlas en de Muzika Ensemble, dat plaatsvond op 21 juni 2009 in het Oosterpark in Amsterdam tijdens het Root Open Air 2009. U hoort Le Rose, Enda, een nummer dat Fayrouz heeft gezongen, en een improvisatie van fluit en tabla. Tijdens het laatste nummer introduceert Natasja haar band en samen geven zij een geïnspireerde vertolking van Hayati Interprise. Dit nummer heeft ze met Harvey Brow en Mark Eagleton geschreven. Alle gegevens over deze uitzending kunt u terugvinden op onze website www.concertzender.nl. Op dezelfde site kunt u ook informatie vinden hoe u vriend van de Concertzender kunt worden.

0: zaaltje voor hem in centraal.
1: U hoorde muziek uit de Gorale, een deel dus van het Tatra-gebergte. En we gaan verder met twee opnamen uit de Beskide, de bergachtige streek aan de grens van Polen en Moravië. Daarna weer een voorbeeld uit het Tatra-gebied, gevolgd door een dans uit de regio Lublin. Dit wordt gespeeld op de souka, een instrument dat lijkt op een viool, maar waarvan de snaren niet met de vingertoppen worden aangeraakt, maar met de nagels. Wat een glasachtig geluid voortbrengt, zoals bij de Indiase sarangi. Dit programmaonderdeel wordt besloten met een kujawjak-dans uit de regio Warschau en een polka uit de provincie Mazovië.

En dat is een polka uit de provincie Mazovië. En wellicht heeft u bij dit laatste stukje, die polka dus, gedacht aan de polkas zoals we die van de componist Chopin kennen. U gaat nu luisteren naar een aantal Chopin-composities in een reconstructie zoals de componist die gehoord zou kunnen hebben. Na een polka en een mazurka horen we twee mazurkas, Chopin opus 24-1 en 67-1, en een ballade. Luistert u naar het ensemble Zespol Polski.

U hoorde het ensemble Zespol Polski en we besluiten dit programma met volksmuziek uit Polen, met een oberek, een dans uit Mazowie en een lied met de tekst Wie is toch dat meisje dat zo aardig danst? Ik zou de hele nacht met haar willen dansen. Haar moeder verbood het haar.

En met dit lied zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Zwervende Microfoon. Samengesteld door Jan Kruid. En het volgende programma gaat over muziek uit Peru.

U luistert naar de Concertzender met het programma Metamorfose. De verdwenen vallei. Dit programma van Metamorfose is gewijd aan de Valli Tonga. De Valli Tonga, dus een etnische groep, ook wel Gwembe genoemd, leefde sinds mensenheugenis in een smalle en ontoegankelijke vallei vlak langs de Zambezi-rivier. Na de bouw van de Karimba-dam in 1959 verdween hun land onder het water van een enorm stuwmeer en werden zij gedwongen naar hoger gelegen gronden te verhuizen, verspreid over Zambia en Zimbabwe. Door het verlies van hun dierbare en heilige plaatsen hebben de Valli Tonga zich, meer dan andere volken, vastgeklampt aan hun oorspronkelijke cultuur. Alleen zo konden zij overleven in een voor hun vreemde woonomgeving. Maar de invloed van de moderne tijd is ook aan de Valli Tonga niet voorbij gegaan. De opnames zijn van cd's die zijn geproduceerd door Michael Braird onder het label SWP Records. Luistert u naar de wonderbaarlijke muziek van de Valli Tonga.

Dit was een voorbeeld van de zogenaamde Boudima-muziek, die door de Falitonga vooral gespeeld wordt bij belangrijke ceremonies zoals begrafenissen. Later in dit programma komen we uitgebreid terug op deze complexe en ogenschijnlijk chaotische muziek. Maar terug naar de tijd dat de Falitonga nog in hun geïsoleerd gelegen vallei langs de oevers van de Zambezi woonden. Luistert u naar een opname die in 1957, dus vlak voor de bouw van de dam, is gemaakt door de Zuid-Afrikaanse etnomuzikoloog Hugh Tracy. In dit nummer waarschuwt de zanger Shachema zijn neef om toch vooral geen moord te plegen. Hij zegt, als je iemand ombrengt, ga je naar de gevangenis. Ze binden je handen en voeten vast. Waarom zou je het doen? Vergeet niet wat ik tegen je zeg. Shachema begeleidt zichzelf op de kankobela. Ik zal u straks meer vertellen over deze duimpiano.

Die cancobela is een klein muziekinstrument dat uit een hardhouten klankbord bestaat waarop een aantal metalen lamellen zijn gemonteerd. Deze lamelletjes, meestal tussen de 9 en de 11 in aantal, worden met de twee duimen bespeeld. Vandaar ook wel de naam duimpiano. Om de klank te versterken wordt het instrument tijdens het spelen boven een kleine kalebas gehouden. Tegenwoordig wordt in plaats daarvan ook wel een blikje gebruikt. In het klankbord onder de lamellen bevindt zich een rond gat en hier wordt een dun membraan ondergeplakt dat gemaakt is uit de zijde van een spinnennest. Dit membraan trilt tijdens het spelen waardoor een karakteristiek zoemend bijgeluid ontstaat. De Valitonga gebruiken de cancobela als een soort instrument om door hen zelf gezongen liederen te begeleiden. U hoort nu de cancobela-speler Timothy Mudimba en de tekst van zijn lied gaat over het gevaar van roddelen. Pas op met wat je zegt en tegen wie, want woorden reizen snel en ver. Het nummer daarna wordt gezongen en gespeeld door Simuna Mugande. In dit overwegend instrumentale stuk is goed te horen hoe de speler steeds varieert op een bepaald muzikaal gegeven.

Naast de kankobela behoort ook de kalumbu tot de oorspronkelijke muziekinstrumenten van de Falitonga. Deze kalumbu is een muziekboog. Het instrument bestaat uit een dunne houten boog van ruim een meter lang, waarop een metalen snaar gespannen staat. Een kalabas fungeert als klankkast. De snaar wordt door een dwarsverbinding met de boog in twee ongelijke stukken verdeeld. De speler slaat met een stokje op deze twee snaardelen. Doordat hij één van de snaardelen met zijn wijsvinger kan inkorten, kunnen in totaal drie verschillende tonen worden gemaakt. Deze kunnen worden verrijkt met boventonen door de stand van de kalabas te veranderen. De kalumbu wordt vrijwel uitsluitend bespeeld door jonge mannen. Op dit delicate en zacht klinkende instrument kunnen zij gevoelens uiten die niet in het openbaar kenbaar kunnen worden gemaakt. Meestal gaat het om de liefde voor een vrouw. Luistert u naar twee nummers waarin deze kalumbu te horen is. In beide stukken harmonieert het instrument prachtig met de zangstem.

Net als vele andere volken in Afrika gebruiken de Valitonga muziek als middel om in contact te komen met de geesten van hun voorouders. Dit gebeurt tijdens speciale ceremonies waarbij wordt gezongen en gedanst, onder begeleiding van drums en handgeklap van de omstanders. Na verloop van tijd raakt de zanger bezeten door de geest van een overleden persoon. In die toestand krijgt hij contact met deze geest en geeft namens hem boodschappen door aan de omstanders. Dit muziekgenre staat ook wel bekend als Possession Song. De Valitonga zien boze of ontevreden geesten als belangrijke oorzaak van ziekten. In het nu volgende nummer wordt een geest aangeroepen die luistert naar de naam Pamoba. Deze moet de zieke genezen. De instrumentale begeleiding bestaat uit verschillende drums en een metalen rammelaar. U hoort de Catalina Matimba-groep. Gracias.

tijden van ernstige droogte waren de Valitonga gewoon zich tot de hogere machten te wenden die in staat werden geacht het te laten regenen. Dit aanroepen gebeurde onder meer in de vorm van regenliederen die uitsluitend door vrouwen werden gezongen. Een voorbeeld hiervan is te horen in het hierna volgende nummer genaamd Tolomba Menda, ofwel Wij smeken u om regen

Toen het land van hun voorouders voorgoed onder het water verdween, werden de Valitonga verhuisd naar hoger gelegen, vaak onvruchtbare grond. Het trauma van deze gedwongen migratie is tot de dag van vandaag voelbaar. Recent zijn daar nog de vreselijke gevolgen van de AIDS-epidemie bijgekomen. AIDS en de vele slachtoffers die deze ziekte maakt, komt ook in liederen aan de orde. Luistert u naar het nummer Bamana Bana Bana, wat zoveel betekent als jonge mensen, het is gedaan met ze. U hoort Joseph Maniona, die zichzelf op de Kankobela, de duimpiano, begeleidt. In zijn muziek wordt een oorspronkelijke speelstijl verbonden met moderne invloeden. Zo klinkt in zijn muziek duidelijk ook de christelijke kerkmuziek door.

Onder invloed van de radio en de arbeidsmigratie naar de grote steden raakten de traditionele muziekinstrumenten zoals de kankobela en de kalumbu meer en meer in onbruik en werden vervangen door de westerse gitaar. Het nu volgende lied gaat over Zambiaanse meisjes die, gedwongen door de economische malaise, geld proberen te verdienen door zich over de grens in Zimbabwe als prostituee aan te bieden. De gitaar die u hoort is met ijzerdraad bespannen. Een tweede persoon zorgt voor een typisch Afrikaans polyritmische begeleiding door met een sleutel op een fles te slaan. In het nummer daarna doen de zangers een beroep op jonge mensen om zich vooral naar de ouderen te luisteren en respect voor ze te hebben. Naast sleutel en fles wordt hier ook een drum ingezet. De drummer slaat met één hand op zijn drum en de andere gebruikt hij om met een muntstuk op de zijkant te slaan. Luister goed, jullie die pas getrouwd zijn.

De Bodima-muziek is een volstrekt uniek en fascinerend muziekgenre dat alleen bij de Valitonga voorkomt. Bodima, of Ngoma Buntibe, zoals het in Zimbabwe wordt genoemd, wordt vooral gespeeld na begrafenissen. Een Bodima-ceremonie vindt in de openlucht plaats en wordt uitgevoerd door groepen van soms wel 60 personen of meer. Tijdens de ceremonie volgt deze groep al zingend en dansend de paden waarover de overledene placht te lopen, om te eindigen op de plek waar deze eerder begraven werd. Kenmerkend voor Bodima-muziek is het geluid van de horens, niële genaamd. Behalve de horens klinken enkele rammelaars en ook de speciale bekervormige Bodima-drums. De grootste daarvan is zo omvangrijk en zwaar dat hij door twee mannen moet worden gedragen. Het publiek zingt, danst en klapt met de groep mee. Bodima-muziek klinkt op het eerste gehoor volkomen ongeordend. Na verloop van tijd echter zijn duidelijk melodische en ritmische structuren herkenbaar. Luistert u tot slot naar een opname van deze fascinerende Bodima-muziek in de Valitonga, uitgevoerd door de Nzenga Bodima groep uit Zimbabwe. U heeft geluisterd naar het programma Metamorfose, dat deze keer geheel gewijd was aan de Valitonga. De volledige speellijst is te vinden op concertzender.nl. Het programma is samengesteld door Marcel van Dijk.

Dit is de Concertzender met de zwervende microfoon. In dit uur voor de tweede keer muziek van de verschillende bevolkingsgroepen van Ethiopië. Deze keer afkomstig van oude, niet meer verkrijgbare grammofoonplaten van de labels Vogue en Musikafoon Berenreiter. Allereerst een opname van een 14-koppig fluitensemble van de Guidolé. De Guidolé is een Cushitisch sprekende groep die woonachtig is in de ontoegankelijke bergstreken van Zuid-Ethiopië. Ieder van de 14 fluitspelers beschikte over maar één toon. Daarna ook van de Guidolé een Shilotta. En dat is een dans voor mannen. Dat danslied verhaalt van de opstand tegen de Italiaanse overheersers. De opstand die uiteindelijk de vrijheid bracht voor de Guidolé.

0: De volgende twee muziekvoorbeelden zijn weer twee liederen. Het eerste is een lied van de kamelenhouders van de Danakil-bevolking van Noordoost-Ethiopië. De Danakil zijn zouthandelaren die daarvan volledig afhankelijk zijn. Ook van de Danakil is het besnijdenislied dat daarop volgt. Het besnijdenisritueel wordt dagenlang zorgvuldig voorbereid en het gebeuren vindt plaats op een bepaalde dag in het jaar waarbij een hele leeftijdsgroep tegelijkertijd onder het mes gaat.
1: Halila hallalio, halila hallalio, halila, halila hallalio, halila, maharu geda numru saslu geda, afarakyo bukenumma gadu geda, farebaru geda ma afarakyo bukenumme simali, labhai gadu genna guta, halila hallalio, halila, hey. Afarei matusula, awayannin nahabna nobu kebaro, Kalogennek gahna manan, aise ita gennek dok agenna, gala hirignek nokisna, safara geda numma gaha, halila hallalio, halila hallalio. Hey, hey, hey, hirig hammadou, halila hallalio, halila hallalio, halila, labhai tille gede baado, yaggise hakkal me simali, afarakyo bukenin fare baado geda, Afarakyo bukenum gambo kame fitamali Safara geranum asbata darada Silali takasa kulli baro Halila hallalio, halila hallalio Hey. Halila hallalio, halila hallalio, halila Bunikari blinoku farevaro gennama ilulu marabna Buniba kari blinok farevaro gennama nokisna Afarei uguta kulli baro gennama, labhaitu nakke miksarra mesit nammannu. Afarei matussula kulli baro gennama, halila hallalio, halila hallalio.
2: Aisele bufale Sari sumariga, sin aitimu mariga, sin edde sari se valio, sin edde aitimu valio. Aye, aye, aye, tutu sinne tata sinne, emelina gura genne, dada inna gura genne, emelina lono me, galal anaitu helle, vararal dama helle, gahimi lukubbe helle. Da bai si bi ha da bai da bai se la bi da bai da bai dar na bi da bai buki da bai ae beddi go ma u ka

0: Magadda nereke horrai, ke lumma yaz kadai saum. Ke diraba madia aite, ke lumma madia aite. Ke awal suktem baate, ke Allah Allah.
1: De Dorthee staan bekend om hun meerstemmigheid, die vaak doet denken aan de zangstijl van de pygmeeën. Liederen worden uitgevoerd als een soort kanon. Dus de zangers die worden verdeeld in vier groepjes. De eerste groep begint, de tweede herhaalt de frase enzovoort. Deze liederen worden geleid door een solodanser. Dit soort liederen is te horen bij tal van gelegenheden, zoals begrafenissen, festivals. En als tweede hoort u dan een solostuk op de washint. Dat is een bamboefluit van de Kulo-stam.

Oh,

Oh,

De Kotu zijn moslims die hun nomadische leven hebben verlaten en tegenwoordig boeren zijn. Ze leven in het westelijke deel van de provincie Harar. Van hen een gemengde dans waarbij de mannen en vrouwen in een lange lijn dansen met de gezichten naar elkaar toe. De beide rijen verwijderen zich of komen dichter bij elkaar in een ritmische cadans. Daarop volgt een werklied, gezongen door een aantal Borana-mensen tijdens het scheppen van water bij een bron.

Yeah.

Yeah.

0: Het zijn mono-opnamen. Net als de vorige opname werd deze muziek opgenomen in de jaren 1965 en 66 door de Engelse specialisten op het gebied van de Ethiopische volksmuziek, Gene Jenkins. De volgende muziek is van de Kushitisch sprekende bevolkingsgroepen in Zuidwest-Ethiopië. De eerste twee voorbeelden zijn een dans van de jongens ter ere van hun vrienden die zojuist de besnijdenisceremonie hebben moeten doorstaan. En bij alle groepen Kushieten is het gebruikelijk dat een man verhalende liederen zingt over gebeurtenissen uit de geschiedenis van de stam of over persoonlijke aangelegenheden, geboorte, wie zijn ouders waren enzovoort.
1: Mm-hmm.

0: Marie-Chaltain, coup de gomme à la gueule de Bocaré. Boutote, jajarom, garbicho, ferigo, pamare. Ouais, jajar, tiro, manoué, nous goussafirom, mohale.
1: Het nu volgende hoornensemble werd opgenomen tijdens een huwelijksceremonie bij de Wollo-stam, uitgevoerd door Fuga-muzikanten. En dat zijn meestal hoefsmeden en leerlooiers of pottenbakkers uit de lagere sociale kringen. Daarop volgt een lied dat gezongen wordt met begeleiding op de eensnarige Masenko. Dat lied wordt gezongen door professionele zangers die van dorp tot dorp trekken om het nieuws te zingen.

0: De laatste drie onderdelen van deze Berenreiter-LP zijn achtereenvolgens een bruiloftsdans, waarbij de vrouwen ritmisch begeleiden op twee vellige trommels, en daarna een lied dat wordt gezongen tijdens het malen van de koffiebonen, waarvan er overigens in de regio van de Kaffa nog wel 23 soorten in het wild groeien. En dan tenslotte het laatste lied, dat is weer een gedeelte van de besnijdenisceremonie. En hierin horen we een techniek waarbij de adem keer op keer wordt onderbroken. Dat is een van de kenmerken van de vocale muziek van de Cushitisch sprekende bevolking van Ethiopië.
1: Chinike goga jano ikeka bo.